0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik, met een glimlach om je mond, in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen, of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Jij was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk aan die tijd, beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen, of te laat heb opgeraapt.

dat me spijt. Dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3:00.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie onder vuur te nemen. Oekraïne voerde het aantal droneaanvallen deze zomer flink op en richtte zich daarbij ook op bedrijven, waaronder webwinkelgigant Wildberries. Servië klopt nu toch aan bij de Europese Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. Eerder weigerde de regering Europese blusvliegtuigen omdat Rusland een grote toestel stuurde. De brand is nu zo groot en hardnekkig dat extra hulp uit Brussel nodig is. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Een lokaal politicus van de linkse partij Syriza haalde op sociale media hard uit over een heel opmerkelijke maatregel. Inwoners van het dorpje Kouramades zouden namelijk de vraag hebben gekregen hun ramen dicht te houden, zodat de zangeres geen last zou hebben van nieuwsgierige blikken. Of Madonna zelf achter dat verzoek zit of daar überhaupt iets mee te maken heeft, is niet bekend. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: to make you change your mind.
1: Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie onder vuur te nemen. Oekraïne voerde het aantal droneaanvallen deze zomer flink op en richtte zich daarbij ook op bedrijven, waaronder webwinkelgigant Wildberries. Servië klopt nu toch aan bij de Europese Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. Eerder weigerde de regering Europese blusvliegtuigen omdat Rusland een groter toestel stuurde. De brand is nu zo groot en hardnekkig dat extra hulp uit Brussel nodig is. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Een lokaal politicus van de linkse partij Syriza haalde op sociale media hard uit over een heel opmerkelijke maatregel. Inwoners van het dorpje Kouramades zouden namelijk de vraag hebben gekregen hun ramen dicht te houden, zodat de zangeres geen last zou hebben van nieuwsgierige blikken. Of Madonna zelf achter dat verzoek zit of daar überhaupt iets mee te maken heeft, is niet bekend. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 68-jarige man uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert op 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat gesprekken over een

handelsakkoord mislukte. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivel- en staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd is in volle gang. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. Een man van 68 uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat gesprekken over een handelsakkoord mislukte. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivere staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf.

5. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. De meeste plekken worden droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dankjewel.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the box.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 gemiste bemanningsleden van het gezonken vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er slechts 2 gered. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. Een man van 68 uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. En de Amsterdamse coalitie van Pro en D66 verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. In combinatie met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. En dat is goed voor de gemeentekas. Jaarlijks in Amsterdam 275 miljoen euro aan toeristenbelasting. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. De meeste plekken worden droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Radio Mariahati.

Een hele goedemorgen en slamet pagi luisteraars op deze zondagmorgen 23 augustus. Van harte welkom in uw programma Radio Mariahatti Apeldoorn. Iedere zondagmorgen van 9 tot 11 neemt Radio Mariahatti u mee naar het vroegere Indië, Indonesië en Azië. En wel met een terugblik aan Tempo Dulu, vroegere tijden. Radio Mariahatti, de naam zegt het al, kom in ons hart. Een programma voor de Indische Nederlanders, maar ook voor belangstellenden in Apeldoorn en omgeving. Ik heb voor u weer heel veel nieuws over binnen- en buitenland. Mijn agendapuntjes, actualiteiten, mooie verhalen en natuurlijk ook geschiedenis over Indonesië en over Indië, Indonesië en natuurlijk gedichten, spreuken en het. Ik hoop het, als ik er tijd voor heb, een heerlijk recept. De muziek neemt u mee in de tijden van Golden Oldies, Evergreen Country, Indorock, Indonesisch, maar ook Melux. Ik wens u 2 uurtjes heel veel luisterplezier. Ik ben Lenny Slikker-Dikmans, uw gastvrouw. En de techniek is zoals gewoonlijk weer in handen van onze Jan Rabeling. Goedemorgen, Jan. Hi Lenny, hi Jan. We zijn weer helemaal present op deze 23 augustus. Maar u weet het, hè? Volgende week ben ik het niet. Maar dan neemt collega Onno het weer waar. Ja, zo lief. Ja, toch? Oké, de warme dagen moesten even plaatsmaken voor wat verfrissing. En natuurlijk een beetje regenbui was wel heel erg welkom. Het gaat weer de goede kant op met het weer. De zonnige dagen, ja, nou, die staan alweer voor de deur. En ja, even een spreukje, Jan, voordat ik verder ga. Altijd als je denkt, het gaat niet meer, komt er van ergens toch dat lichtje weer. Dat lichtje geef je kracht op momenten dat je niet verwacht. En die kracht wil ik je geven, zodat je weer positief staat in je leven. Tijd voor... Ja, ik hoor het. Guitar Boogie, tijd voor Radio Mariahatti op deze zondagmorgen 23 augustus.

Guitar Boogie, de Black Wings waren dit. Klein spreukje. Wacht niet met genieten tot later. Want als later eerder komt, ben je te laat. Dus wacht niet met genieten tot later. Want als later eerder komt, ben je te laat. Oké, en het volgende is: waardeer goede mensen, want zij zijn zeldzaam. Geef elkaar wat vaker een schouderklopje of een compliment. Het is helemaal gratis. En je maakt er iemand heel blij mee. We gaan nog even lekker wakker worden. Met een heerlijk muziekstukje. Cozy, ja. Elkaar lekker nog even in bed vasthouden als jullie nog in bed liggen. Of even opstaan hè, van het ontbijt. En geniet van het mooie nummer Cozy van de Rocking Birds.

Cozy. Rocking Birds waren dit. Ja, lieve luisteraars, ik ga nu even een ode brengen. Ja, ja. En u denkt ook, nou, wie komt er nu aan de beurt? Dat is Elvis Presley. Ja, Elvis Presley. Afgelopen 16 augustus was het de sterfdag geweest van onze King of the Rock and Roll, Elvis Presley. En dat wil ik niet zomaar voorbij laten gaan. Want ik weet dat heel veel luisteraars onder ons fans zijn van Elvis Presley. Ja. Elvis Presley, de King of Rock and Roll, werd hij altijd genoemd. Nou, ik moet erbij zeggen, hij is niet de King, hij is gewoon de keizer van de rock and roll. Hij was een voorbeeld voor zoveel muzikanten. 42 jaar geleden is het alweer, overleed hij. Maar nog steeds wereldwijd in vele harten is hij gesloten. En we gaan even luisteren naar het prachtige nummer, rock'n'roll nummer, Jailhouse Rock van Elvis Presley.

Ja, een mooi nummer, Jailhouse Rock. En wat hebben we daarop gejived, hè? En gerock'n'roll. Elvis was niet alleen zanger, hij was ook acteur. Zijn muzikale loopbaan begon in 1953. In 1956 debuteerde hij als acteur in de film Love Me Tender. En in 1958 werd hij opgeroepen voor de militaire dienst. Ja, ook dat moest gebeuren. En ik kan me nog herinneren bij ons thuis, ik heb 4 broers... die waren helemaal gek van Elvis Presley. Helemaal gek. Alleen ik niet. Nee, Jan, ik kan niks met Elvis. Nee, toch, ja, je hoort het een beetje bij me. Ik was natuurlijk voor Cliff Richard. Ja. Robert, dit is speciaal voor jou, samen met Kitty. One Night With You.

0: Radio Apeldoorn presenteert Radio Marihatti.
1: Ja, even ode brengen aan onze Elvis Presley. Elvis Presley is een van de meest gevierde, nogmaals gevierde en invloedrijkste muzikanten van de held van de 20ste eeuw. Ja. Hij zingt zowel pop, blues, gospel, rock'n'roll, country zelfs, noem maar op. Een veelzijdige zanger. Hij is dan ook een van de best verkochte solo-artiesten in de geschiedenis van de muziekindustrie. Elvis, the king of rock'n'roll. Ja. Of zullen we zeggen de keizer of de rock'n'roll, hè Jan? Dat is hij gewoon. Want hij was gewoon een voorbeeld voor alle artiesten. Ja, babes. Ja, ik weet. Je houdt van Elvis. Daarom speciaal voor jou. Such a night.
2: It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night.

met Such a Night. Wat een mooie tijd was het geweest, de rock'n'roll tijd met Elvis Presley. Even een klein spreukje, wacht niet met genieten tot later. Want als later eerder komt, ja, dan ben je te laat. Dus nogmaals, wacht niet met genieten tot later. Want als later eerder komt, dan ben je helaas te laat. Waardeer goede mensen, ze zijn zeldzaam. Onthoud dat goed. Waardeer goede mensen, ze zijn zeldzaam. Geef elkaar wat vaker een schouderklopje of een compliment. Het is helemaal gratis. En je maakt er iemand blij mee. Ook helemaal waar. Ja, toch? Goed, ik kijk even naar Jan. Is het zover, Jan? Ja, hij moet elke keer natuurlijk verwisselen, hè, de cd's. Dus ik moet even ook even oogcontact hebben met Jan. Begrijpt u dat? Oogcontact. Maar dat hebben we wel. Dat moet, in dit werk moet dat gewoon zo zijn, hè? Want hier, luisteraars, hier in Nederland hadden wij ook onze eigen Elvis Presley. En dan heb ik het over, ja, jullie weten het al wat ik ga zeggen, niemand minder dan onze eigen Indo-zanger Jack Jersey. Ook hem ga ik een keer weer in het zonnetje zetten. Ook Jack is al heel lang van ons heen gegaan. Heel jammer, hè, op jonge leeftijd eigenlijk. En wat waren we trots op onze Indo Elvis Presley. Ik heb hem meegenomen, ja, met het nummer I Wonder. En dat zingt hij met de band van Elvis Presley. The Jordaniers, met Jack Jersey, I Wonder.

Ja, wat moet het voor Jack Jersey een ja, blijheid geweest zijn om met zo'n band te mogen zingen, optreden met de Jordaniers, de band van Elvis Presley. Ja, wat zou hij echt gelukkig geweest zijn. En hij heeft een paar nummers met deze band opgenomen. Onder andere dit nummer, I Wonder. Ik heb wat nieuws, luisteraars, over Indonesië. Ja. Op Soekarno-Hatta International Hatta Airport bij Jakarta is afgelopen week een Airbus van luchtvaartmaatschappij Emirates geland. Het is de primeur van het grootste passagiersvliegtuig ter wereld op de drukste luchthaven van Indonesië. Het toestel werd ingezet voor het voetbalteam van AC Milan voor de terugvlucht naar Italië na afloop van hun zomertour in Indonesië. Wat geweldig, hè? AC Milan in Indonesië, ja. Daar speelde de Italiaanse club onder meer een oefenwedstrijd tegen de Engelse club Chelsea FC. Het vliegtuig EK358 vanuit Dubai arriveerde en trok veel bekijks van voetbalfans. Het toestel biedt op papier plaats aan, hoor het even, maximaal 850 passagiers. 850 passagiers gaat in dit vliegtuig, in dit toestel EK358. Met een lengte van ruim 72 meter en een spanwijdte van bijna 80 meter vraagt de komst van een dergelijke toestel om specifieke faciliteiten. En de luchthaven bij Jakarta bevestigde dat daar infrastructuur, waaronder de start- en landingsbaan, volledig is toegerust op vliegtuigen in deze gewichtsklasse. Fantastisch. Ja, toch? Soekarno-Hatta International Hatta Airport bij Jakarta. De grootste vliegtuig dat er bestaat. 800 passagiers gaat erin, 850. Nou, hoe mooi is dit? Ja, heel veel, Jan. Ja, en ik zou niet weten of ik erin wil zitten eigenlijk. Ik weet het niet, maar nou, het is fantastisch, toch? Hartstikke mooi. Goed, ik ga een jarige feliciteren. En dat is afgelopen zaterdag, dat was gisteren, was onze lieve vriendin Inge Lohena Pessy 85 jaar geworden. Hoera, Inge. Ja, je weet, ik kon niet komen, hè, Inge? Ik heb het je verteld, helaas. Inge, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag en blijf heel lang in ons midden. Het lied Amazing Grace had jij aangevraagd. Dat andere lied kon ik niet vinden, Inge. Maar met dit mooie nummer wil ik jou toch blij maken. Gezongen door Alan Jackson. Amazing Grace. Nogmaals, Inge, gefeliciteerd.

Ja, heel mooi. Prachtig, prachtig, prachtig. Inge, speciaal voor jou, hè? Amazing Grace. Ja, ik heb even nog wat belangrijke actuele onderwerpen, luisteraars. Belangrijke actuele onderwerpen en wel op Bali. Demigratiezoektocht. Autoriteiten in Den Passar zoeken naar twee buitenlanders na een uit de hand gelopen en viraal gegaan incident in een sportschool in Sukawati. En dat is in Bali. En ik hoop dat ze hun gaan vinden. En misschien hebben ze die jongens al gevonden. Maar gewoon oppakken. Want strengere cultuurhandhaving, dat is daar ook. Lokale autoriteiten treden hard op tegen wetsovertredingen. Want ook een jaar cel na onteren, heilige dag op Bali. Een 26-jarige toerist uit Zwitserland is op Bali veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Lucian Andrin Zragren, ja zo Zragren, filmde zichzelf op een leeg strand tijdens Nyepi. Wat is nou Nyepi? Dat is de heilige dag van de stilte op Bali. En noemde de situatie op het eiland gek. De video leidde tot grote woede onder de Balinese bevolking. Zragren, zo heet hij, werd in maart gearresteerd nadat de beelden op social media viraal gingen. Nyepi is de belangrijkste hindoeïstische feestdag op Bali, waarbij het eiland plat ligt. Iedereen, dus ook buitenlandse toeristen, moet verplicht binnenblijven en stilte in acht nemen. Tijdens deze dag is het vliegveld zelfs dicht. Wordt de internetverbinding verbroken en is het gebruik van de elektriciteit verboden. Zragren lapte die regels op 19 maart aan zijn laars en hij filmde zijn tocht naar het strand en plaatste de video op Instagram. Hoe dom ben je, hoe dom ben je? Inclusief scheldwoorden in het bijschrift. Nou, de rechter toonde zich onverbiddelijk. Wat de verdachte deed, heeft de Balinese bevolking gekwetst, want hun geloof beschadigd en geleid tot publieke verontwaardiging. Aldus de rechter. De Zwitser verklaarde dat hij de ernst van de regels niet had begrepen en dat het nooit zijn bedoeling was om de eilandbewoners te beledigen. Ik heb diep berouw van wat ik heb gedaan en biedt mijn excuses aan de Balinese bevolking aan, dat zei hij in de rechtbank. Het is niet voor het eerst dat toeristen in de fout gaan tijdens heilige feestdagen. Eerder werden buitenlanders om die reden al vastgezet op het eiland of ze worden uitgezet. Bali kampt de laatste jaren vaker met wangedrag van toeristen. Nou, ik ben er hartstikke blij mee dat die 1 jaar de cel ingaan. En ik denk jullie ook, hè? Heb een beetje respect op het land waar je bent. En dat moeten ze eigenlijk hier ook doen. Al die stoorzenders oppakken, gewoon lekker. Ja, Jan, jij bent het me eens, toch? Ja, en gewoon lekker opsluiten die handel. En goed afleren en gewoon weer normen en waarden brengen in ons land. Dit is verschrikkelijk en ik ben heel blij dat dit daar gebeurt. Gewoon lekker 1 jaar opsluiten. Goed, ik heb gezegd. Ja, lieve Lenny. Wil jij voor mijn lieve vrouw Lisette van Lichten een countrylied draaien? 24ste. Oh, dat is morgen. Maar ja, want vandaag is 23. Morgen wordt zij 65 jaar. Bedankt namens Hans van Lichten. Nou, ik zou zeggen, lieve Lisette, geniet van dit mooie country nummer.

koffie van Java. De girafkoffie.nl. Girafkoffie roosters selecteren en branden koffies met een uitgesproken karakter. De Indonesische koffie uit Blawan Estate op Oost-Java is daar een mooi voorbeeld van. Op het vulkanische Ijen Plateau, omringd door tropische bossen en vruchtbare vulkanische grond, groeit een koffie met diepte, warmte en karakter. Verwacht tonen van koekkruiden, stroop en cacao met een volle body, zachte frisheid en een stroperig mondgevoel. Krachtig, maar mooi in balans. Heerlijk als espresso. En ook perfect in combinatie met melk. Ik heb het nog niet geproefd, maar het lijkt me hartstikke lekker. Girafkoffie. Ja, nou, we gaan het gauw proberen, Jan. Oké, en ook vol symboliek. Als u op kraamvisite gaat, hè, dan heb je wel eens, wat moet ik voor de baby meenemen? Nou, babyslabbetjes van Batik Studio Jasmin. Alle batik is vervaardigd in Yogyakarta. De batikmotieven van de slabbetjes zijn onder meer geïnspireerd op de Javaanse Mitoni-traditie. De ceremonie die in de zevende maand van de zwangerschap van de aanstaande moeder en haar baby wordt gehouden. Verkrijgbaar in 7 traditionele batikmotieven die elk staan voor een wens. Oh, wat leuk. Zo staat het grompelmotief, onthoud dat, voor harmonie in de familie. Het Udan Liris motief voor een standvastig karakter. Echt voor een jongen natuurlijk. Ja, ook voor een meisje natuurlijk. Hè. Ook in Lurik Lassam variant. Een geweven doek dat de schoonheid van eenvoud en de verbinding met het hogere en medemens symboliseert. Een cadeau van betekenis voor elke nieuwe wereld. Burger, wat is het? Ik heb het plaatje voor me. Leuke slabbertjes. Word jij gauw opa, Jan? Of niet meer? Oh, jij bent al lang, ja, dat weet ik. Nou, bij jullie komt er geen kleintje meer of een kleinkindje meer. Nee, maar ze zien er beeldschoon uit, deze slabbertjes. Vervaardigd in Yogyakarta. Nou, als ik ooit weer die kant op ga. En ik denk, ja, we hebben plannen, ook met Rut en Albert. Goedemorgen, jullie zitten daar in Spanje te genieten van Radio Mariahati. Maar mochten wij misschien volgend jaar weer die kant op gaan, dan neem ik echt deze slabbertjes mee. Want ze zien er beeldschoon uit voor de pasgeboren babytjes. Ja, Jan. We gaan verder, want Darren, Melvin, Roos en Erika Jansen uit Breda hebben voor hun ouders Sjors en Bridget Jansen een Hawaiian lied aangevraagd. Ja, nou ook leuk dat weer eens een Hawaiian liedje wordt aangevraagd hier bij Radio Mariahati. Papa en mama Lenny zijn 23 augustus 50 jaar getrouwd. Gefeliciteerd! Ja, ook namens Radio Mariahati. En wie heb ik bij me? Dat laat Jan nu horen. Oh, zo schattig. Dit is nou een heel lief nummertje, Jan. Ja, My Wonderful One van de band Nami Mille. En dit ga ik draaien voor Sjors en Bridget. 50 jaar getrouwd namens jullie kinderen. My Wonderful One.

Met een beeldschoon liedje. Ja, een Hawaii-nummer. My Wonderful One heb ik gedraaid voor George en Bridget. 25 jaar getrouwd. Even kijken, papa, we zijn 23. Dat is vandaag 23 augustus. Ja, gefeliciteerd. Ook namens jullie kinderen Darren, Melvin, Roos en Erika. En natuurlijk ook namens Radio Mariahati. Een hele mooie trouwdag vandaag toegewenst. En nog heel veel jaartjes samen toegewenst. Goed, See Jane Run. See Jane Run. Indisch, Amerikaans, theatermonoloog over vlucht en dubbele migratie. De Amerikaanse actrice en activiste met Indisch bloed, Jane Vogel Mantiri, komt naar Nederland om te spreken tijdens de Nijmeegse Indië herdenking en met haar theatermonoloog C.J. Jane Run. Haar monoloog is gebaseerd op haar gelijknamige boek See Jane Run. Even kijken. Het is. Dat is in 2023, ja. Heeft ze dat geschreven? Het is het levensverhaal van een Indische familie die de Japanse bezetting op Java doormaakte. Vervolgens de revolutionaire Bersiab-tijd ondergaat, waarin de tante van Jane op gruwelijke wijze wordt vermoord. Dan gedwongen vertrekt naar Nederland en uiteindelijk emigreert naar de Verenigde Staten. Een verhaal van vlucht en dubbele migratie, van doorleefde familiedrama's, maar ook aan het aanpassingsvermogen dat wordt opgebracht om in Amerika een nieuw, zelf succesvol bestaan op te bouwen. Jane zag echter ook de keerzijde van de American Dream. Het inburgeren verliep moeizaam. Ook de Amerikanen zaten niet te wachten op deze brown Dutchies. De voorstelling geeft eveneens een bijzondere kijk in de wereld van Indo-Americans in de VS. Dr. Jane Vogel Mantiri werkt als psycholoog met PTSS-patiënten, waaronder Vietnam-veteranen. Haar monoloog See Jane Run is onder meer te zien op 15 augustus, dat is al geweest, tijdens de Indië-herdenking in de Sint-Stevenskerk te Nijmegen. Op 16 augustus in Cultuurhuis de Lindenberg, ook al geweest. En natuurlijk ook al geweest 22 augustus in Anna Theater in Helmond. Dat was gisteren. Maar ik wil toch even doorgeven, wat bijzonder, hè, om ook dit boek te gaan lezen van C. Jane Run Mantiri. Heel mooi. Kijk even naar de tijd. We hebben nog even tijd voor het volgende liedje. Het lied One Day at a Time is gezongen door onze Grace Rees. Is door Grace zelf aangevraagd voor mijn broer Erik, die aan het revalideren is. Ja, vele vragen naar mij. Hoe is het met je broer Lenny? Ja, Erik heeft een lange weg te gaan. En wij bidden elke dag voor zijn herstel. Elke dag, echt waar. Grace, hartstikke bedankt voor jouw verzoekje. En jij gaat dit liedje zingen speciaal voor Erik. One Day at a Time.

Grace Ries en Grace Frank. Heel lief dat jullie ook af en toe naar Erik gaan kijken. Hè? Jullie weten, hij heeft het heel zwaar. En de zorg heeft ook heel veel mensen nodig op dit moment. Waar ook in heel Nederland komen ze mensen tekort. En ik heb echt respect voor de meisjes en jongens die daar werken. En ja, ze doen fantastisch werk, maar ze hebben gewoon mensen nodig om in de zorg te komen. En ik hoop dat het ook gebeurt. Want de patiënten, ja, die worden soms aan hun lot overgelaten. Echt waar. En ja, Grace, one day at a time. En ik hoop dat eens op een dag een wonder gebeurt. Dat Erik weer kan lopen. Dat Erik weer goed kan eten. Dat hij weer goed kan slikken. Hè? Maar goed, nogmaals hartstikke bedankt. Even een klein spreukje. Op een dag zal je begrijpen dat dit niet het einde is. Dat er ooit een einde zal komen aan de pijn en aan het gemis. En die dag ligt ongetwijfeld meer dan ooit in het verschiet. Misschien kan je het al voelen, maar zie je het licht even niet. Een verzoek. Oh, kan niet meer, hè, Jan? Dat is heel krap. Zullen we dat even voor na het nieuws bewaren? Ja, dat is een verzoekje. Maar weet je wat het is? Ja, dan doen we na het nieuws dat. Want anders dan vind ik een beetje naar om het weer terug te draaien. Hè? Want het is best een heel mooi nummer. En dat bewaren we gewoon voor na het nieuws. Ja, toch? En dan heb ik toch nog even iets om te vertellen voor het nieuws van. Ik zou zeggen 7 uur. Nee, 10 uur bedoel ik. Ja, toch? Extreme droogte. Raakt deze zomer ook het bakje friet, Jan? Ja. De aanhoudende droogte en hitte zijn funest voor de oogst van aardappelen, uien en peren. Die kleiner blijven dan normaal. Problematisch voor boeren natuurlijk, maar ook voor consumenten. Het extreme weer van de afgelopen maanden raakt bijvoorbeeld ook het bakje friet. Ja. Deze droogte heeft effect op de friet en ik denk ook op de prijs daarvan. Daarvan is aardappelboer Bert Sloetjes overtuigd. Dit heeft veel impact op de opbrengst en kwaliteit van de te oogsten producten, met veel hogere kosten en grote risico's, zegt een woordvoerder van de boerenorganisatie LTO. Ik kan me ook voorstellen, we hebben natuurlijk heel veel droogte gehad. En dan, dan worden de frietjes ook hartstikke duur. Groenten worden duur. Dus we moeten nog oogsten, zeiden ze. En de verwachting is dat we zo'n 10-15% minder oogst hebben dan vorig jaar. Ja. Nou, ik hoor de tune achteraf, ja. Ik hoor de tune en ik zou zeggen, ik ga even lekker koffie halen. Hebben we even nodig. En u natuurlijk ook. Hè? En na het nieuws ben ik weer terug met het tweede uurtje van Radio Mariatti. Dus ik zou zeggen, gewoon blijf afgestemd op Radio Mariatti. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie van Pro en D66 verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting dan naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks de hoogste toeristenbelasting ter wereld. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 gemiste bemanningsleden van het gezonken vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er slechts 2 gered. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1-race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3 uur vanaf de 4e startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. De meeste plekken worden droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Marihati.

Ja, ik ben weer terug met het tweede uurtje van Radio Mariahati. En ik zou even beginnen met een heel mooi spreukje. Op een dag zal jij begrijpen dat dit niet het einde is. Dat er ooit een einde zal komen aan de pijn en al het gemis. Die dag ligt ongetwijfeld meer dan ooit in het verschiet. Misschien kan je het al voelen, maar zie je het licht even niet. Dus op een dag zal je begrijpen dat dit niet het einde is. Dat er ooit een einde zal komen aan de pijn en al het gemis. Maar die dag ligt ongetwijfeld meer dan ooit in het verschiet. Misschien kan je het al voelen, maar zie je het licht even niet. Ja. Een verzoekje. Lieve Lenny, wil jij voor mijn meisje Simone het lied Have I Told You Lately That I Love You draaien? Nou, zondag, nou dat is vandaag dus, zijn wij 1 jaar samen. Wij hopen in december samen te gaan wonen. Hoe lief is dit, hè Jan? Schattig. Nou, lieve Lenny, ook bedankt namens Harold Davids uit Twello. En ik wil even erbij zeggen, Lenny, elke zondag is het gewoon genieten van jouw mooie programma Radio Mariahati. Nou, lieve Harold, hartstikke bedankt. En succes, hè, samen, want jullie gaan samen wonen. Maak er iets moois van samen. En wees lief voor elkaar, dat is het voornaamste. En zeg af en toe ook tegen elkaar. Ja, have I told you lately that I love you? Ray Price.

Mooi gezongen. Have I told you lately that I love you, Harold? Speciaal voor jou, Simone. Ik ga het even hebben, luisteraars, over een geschiedenisje over Batavia nu in Jakarta. De Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, is onlosmakelijk verbonden met voormalig Nederlands-Indië. Nederland was in de 17e eeuw een wereldmacht. Dit kwam vooral door de oprichting van de VOC. De VOC, opgericht 1602, was in de 17e en 18e eeuw de grootste handelsonderneming ter wereld. Batavia was toen één van de grootste havensteden. De stad ontstond echter als havenplaatsje ten tijde van het Hindoeïstische koninkrijk Sunda in de 14e eeuw en heette oorspronkelijk Sunda Kalapa. De haven van Sunda Kalapa werd een belangrijke handelspost voor peper. In 1513 bezochten de Portugezen de haven op zoek naar specerijen als peper. In 1522 sloot Portugal een overeenkomst met het koninkrijk Sunda. In ruil voor militaire steun tegen het opkomende sultanaat van Demak kreeg Portugal vrije toegang tot de handel in peper. Ondanks hulp van de Portugezen werd Sunda Kalapa op 22 juni 1527 veroverd door prins Fatahillah van het sultanaat Demak en de naam van de stad werd veranderd in Jakarta. Vroeger schreef men Jakarta Jakatra, J-A-K-A-T-R-A, Jakarta of J-A-C-A-T-R-A. Nu schrijf je het J-A-I-A-K-A-T-R-A. K-A-R-T-A, Jakarta dan, hè? Je schrijft het nu anders. Op 16 mei 1619 verscheen Jan Pietersen Koen, Jan Pietersen Koen, met 16 schepen op de rede van Jakarta. 14 dagen later veroverde en verwoestte hij de stad. Op de puinhopen van de verwoeste stad werd een nieuwe stad gesticht op 8 januari 1621, officieel Batavia genoemd. Batavia werd het hoofdkwartier van de VOC in Azië. Na de VOC-periode werd Batavia de hoofdstad van voormalig Nederlands-Indië. Batavia werd Jakarta genoemd na de onafhankelijkheidsstrijd en tot hoofdstad van de nieuwe Republiek Indonesië gemaakt. In 1972 veranderde de spelling van de stad officieel in Jakarta. De VOC was het grootste handelsbedrijf ter wereld, met een vloot van meer dan 100 schepen, 1000 werknemers, 6 Nederlandse vestingen of kamers in Amsterdam, Zeeland, Enkhuizen, Delft, Hoorn en Rotterdam en bijna 30 kantoren in Azië. Hoe is dit mogelijk? Ja. Batavia, het huidige Jakarta, en Ceylon, het huidige Sri Lanka, waren de grootste vestigingen in Azië. Batavia had in het verleden 2 bijnamen. Het kerkhof der Europeanen, vanwege de hoge sterftekans voor met name nieuwkomers in het VOC-tijdperk. En in de 19e eeuw koningin van het Oosten, door de stedenbouwkundige schoonheid. Het VOC-schip, de Batavia, is vernoemd naar Batavia. De Batavia is een spiegelretourschip en werd tussen 1627 en 1628 gebouwd op de Peperwerf in Amsterdam. Op de Peperwerf werd het met 32 kanonnen bewapende schip voorzien van een prachtige gebeeldhouwde spiegel. Tussen haakjes, dat is de achterkant van het schip en het trotse A-teken van de invloedrijke Amsterdamse Kamer van de VOC.
En bij de tewaterlating krijgt het schip de naam Batavia. Het eerste zeereis heeft Java als bestemming. Het totaal van 341 opvarenden op de Batavia bestaat voor een aanzienlijk gedeelte uit passagiers, mannen, vrouwen en ook kinderen die op Java een nieuwe toekomst tegemoet gaan. Een honderdtal huursoldaten gaat mee om de militaire weerbaarheid van de gouverneur-generaal in Batavia te versterken. De Batavia had een lengte van 56 bij 60 meter en een breedte van 10 bij 50 meter. Vanaf Texel vertrok op 29 oktober 1628 de Batavia met Batavia als bestemming. De Batavia wordt door 6 andere schepen vergezeld. Straks nog even verder. Wat is dit mooi, zo'n geschiedenisje, hè, over Jakarta. En eerst natuurlijk Batavia, nu de huidige Jakarta. We gaan weer naar verzoeken, Jan. Even kijken, die heb ik al gedraaid. Oh ja, dit verzoekje wil ik speciaal draaien voor mijn 2 lieve vrienden hier uit Apeldoorn. Ik zie ze heel weinig, maar altijd in mijn hart. Gerard en Ria Frits. Ja. Ik ben jullie echt niet vergeten en daarom heb ik jullie lievelingsnummer meegenomen. Dat weten jullie wel, hè? Gezongen door jullie eigen neef Serge van Eck. Heel veel lieve schatten. Save the last dance. Nou, ga maar lekker elkaar vasthouden en dans op het mooie nummer Save the Last Dance van jullie neef Serge van Eck.

Ja, af en toe is het ook heerlijk om mensen te verwennen. En dat doe ik met Gerard en Ria Frits. En ja, ze zijn al trouwe luisteraars. Dus dat, ik moet zeggen, al 25 jaar, hè? Ria en Gerard. Maar ja, ik denk aan jullie en natuurlijk hele lieve groetjes van mij. Ik ga nog even verder met de geschiedenis over Batavia, nu Jakarta. Na een tussenstop bij Kaap de Goede Hoop ontstaat er oneenigheid. Escalatie tussen opperkoopman François Pelsaert en schipper Adriaan Jacobs. Opperkoopman François en schipper Adriaan Jacobs kennen elkaar namelijk nog van een andere reis. Adriaan Jacobs was bij die gelegenheid door François in het openbaar terechtgewezen. Het boterde niet, of het boterde niet tussen Adriaan Jacobs en François Pelsaert. Het is dan ook niet verwonderlijk dat conflicten zich tijdens de tocht al snel zouden opstapelen. Schipper Adriaan bedacht een plan om het schip te kapen. Ja, het lukt hem om een groep van gelijkgestemden voor zich te winnen. Ook onderkoopman Jeronimus Cornelis is van de partij. Na het innemen van proviand en drinken bij Kaap de Goede Hoop vervolgt de Batavia de reis. Er wordt koers gezet richting de kust van Australië om vlak daarvoor van koers te veranderen richting Straat Sunda, tussen de eilanden Sumatra en Java. Deze route is echter niet zonder risico, want voor de Australische kust liggen nauwelijks in kaart gebrachte rotseilanden. Het tijdig van de koers veranderen is cruciaal om niet op de riffen te lopen. Opperkoopman François wordt niet ver van de Australische kust ziek. En schipper Adriaan grijpt zijn kans. Hij wijzigt 's nachts de koers van het schip. De andere schepen verliezen de Batavia uit het oog door deze koerswijziging. En het noodlot slaat echter toe. Op 4 juni...

1629 slaat de Batavia lek op een van de koraalriffen voor de Australische westkust. Het schip gaat verloren en 40 mensen verdrinken in de branding. De rest van de opvarenden bereiken een aantal eilandjes. Het lukt opperkoopman François om een grote sloep zeilklaar te maken voor een tocht naar Java om daar hulp te zoeken. Hij neemt een aantal zeeofficieren mee en eigenlijk onvoorspelbaar dat hij ook schipper Adriaan Jacobs meeneemt. De stad Batavia wordt bereikt na 33 dagen. En Jan Pietersen Koen laat direct een schip, de Serdam, vertrekken om de achtergeblevenen natuurlijk te redden. Intussen heeft onderkoopman Jeronimus Cornelis zich op een eilandje geïnstalleerd als plaatsvervangend leider. Hij wil de oorspronkelijke muiterijplannen doorzetten samen met een groep handlangers. Wie zich daar niet in kan vinden, wacht de dood. En meer dan 120 mensen werden op gruwelijke wijze vermoord door het schrikbewind van de Cornelisgroep. Wat wreed allemaal, hè? Wat wreed, wreed, wreed. En nog straks een stukje verder. Wel heel erg interessant hoe het destijds gaat in de tijd van Jan Pietersen Koen, hè Jan? Ja, inderdaad. We kennen zijn naam wel. Ook natuurlijk wat geschiedenis over deze man. Maar hij heeft ook geen goede dingen gedaan, moet ik zeggen. Nee, nee. We gaan naar het volgende. Lenny, wil je voor onze mama... Even kijken, Mama Turangan uit Velp. Het lied Sio Mama draaien. Want op 23 augustus, ook alweer vandaag, wordt mama 75 jaar. Bedankt namens Cindy en Meiti. Nou, lieve Mama Turangan, speciaal voor u draai ik het mooie nummer Sio Mama.

Ja, blijf het mooi nummer. Mijn luxe nummer gaat over mama. Sio mama e. En dit heb ik gedraaid voor namens Cindy en Meitie voor mama. Hun mama, die vandaag 75 jaar is geworden. Nou, hartstikke mooi. Ik ga nog even een klein stukje verder met het schip Serdam. Redt 68 overlevenden en brengt het naar de stad Batavia. Onderkoopman Jeronimus Cornelis en zijn directe medestanders worden ter plekke gedood toen de redders er lucht van kregen dat onderkoopman Jeronimus Cornelis van plan was om tijdens de terugtocht de controle van het schip Serdam over te nemen. Men heeft niet het sluitende bewijs kunnen leveren dat schipper Adriaan Jacobs de leider van de coup is geweest. Opperkoopman Francisco was de leider en kreeg van de rechters een reprimande voor zwak leiderschap. De schipper was verantwoordelijk voor de goede vaart, maar hij moest wel bevelen aanvaarden van de opperkoopman. En de verslagen van de rechtspraak bevinden zich nu in het Nationaal Archief in Den Haag. De wrakstukken van het schip Batavia worden door Australische duikers bij toeval teruggevonden en dat was in 1963. Nadat het wrak in 1963 was teruggevonden, zijn munten, kanonnen en talloze andere artefacten boven water gehaald en geconserveerd. Al deze onderdelen zijn tentoongesteld in twee musea in Australië. Een gedeelte van de achterzijde van de romp staat in Vermandle tentoongesteld. Geschiedenis over natuurlijke bezetting van Batavia, nu Jakarta. En dat kun je overal natuurlijk bezichtigen. Misschien ook in Amsterdam, musea's. En ik zou zeggen, ga ervoor. Het is altijd weer leuk om terug te kijken naar de geschiedenis van weleer. Ja, altijd mooi hoe het allemaal is ontstaan, enzovoorts, enzovoorts. Goed, het volgende nummer. Ja, wil ik eigenlijk speciaal draaien voor mijn lieve vriendin Siska Nelson. Goedemorgen, lieve Siska. Je hebt het niet verwacht, maar je hebt het verdiend. Je hebt het echt verdiend. En daarom draai ik het nummer van onze lieve vriend Roy Hemmler speciaal voor jou. Ja, ik weet dat de traantjes weer komen, Siska. En je weet, hè, ik sta altijd achter je. En deze Roy Hemmler, onze zanger Roy Hemmler moet ik zeggen, onze vriend, die komt ook in december in Uchelen optreden met het 15-jarige bestaan van Suara Gambira. Daar heb ik later nog wel eens over. Maar Roy komt naar Uchelen toe, hier dichtbij Apeldoorn. Maar daarover veel meer, over 15 jaar Suara Gambira. En zelfs als alles goed gaat met Steven. Hè? Steven, ik hoop dat alles goed gaat, jongen. Ik weet dat je nog heel erg ziek bent. Hè? Je hebt nog heel veel last van pijnen. Je bent onder behandeling bij de pijnbank. Hou het even vol. Je weet, we zijn er voor je. En 15 augustus, dan gaan we ervoor. Nee, december. Ik ben helemaal in de war. In december 12, denk ik. Maar dat zien we allemaal. Dat komt allemaal nog wel. En we draaien het mooie nummer

Prachtig, prachtig gezongen door onze vriend Roy Hemmler. Ja, ja, make me holy for you, lieve zus, speciaal voor jou. En pas goed op jezelf. Olijfolie, ja, ben ik helemaal gek van. Hoe beter de olijfolie, hoe gezonder hij is. Een goede kwaliteit kun je echt proeven. En ja, daarom is olijfolie zo goed voor je. Of ja, het volgende. De olijfolie zit vol goede vetten en stimuleert de goede cholesterolsoort, de HDL, die je hart- en bloedvaten schoonhoudt en de kans op hart- en vaatproblemen vermindert. Olijfolie reguleert je stofwisselingen en zuivert je bloed. Door het antioxidant oleocanthal werkt olijfolie net zo ontstekingsremmend, wist ik niet, als ibuprofen. Jee, van Grinsven-Padberg, niet meteen zoals bij een pil, maar als je 2 eetlepels olijfolie per dag neemt, bouw je een spiegel op in je bloed. Het antioxidant polyphenol activeert het enzym van AMPK in de lichaamscellen die spontaan aan een repareer- en vernieuwproces beginnen. Zo wordt het verouderingsproces vertraagd. Ja. In Italië kun je bij de apotheek olijfolie kopen met een extreem hoge waarde, bedoeld als medicijn voor de algehele gezondheid. En deze olie is erg bitter en niet geschikt om in pasta mee te pimpen. Ja, maar olijfolie is ontzettend lekker. Ja, niet iedereen houdt ervan, maar ik wel. En is natuurlijk ook, dat zei ik al, hartstikke gezond. Ja, is ontstekingsremmend. Dus gewoon olijfolie gebruiken. Ja, toch? Ik ga even naar het volgende. Ja, ik ga even naar het volgende. Jan, ik kijk even naar de tijd. Oh, ik heb nog even tijd. Ja, toch? Tantowijaya. Ja, ja. Een Indonesische zanger, presentator, politicus. Hij was Indonesische ambassadeur geweest in Nieuw-Zeeland, Samoa en Tonga. Hij is geboren in Palembang en dat ligt in Zuid-Sumatra. Tantowi was ook een groot voetballer en badmintonspeler. Hij bespeelt accordeon, hij bespeelt gitaar en is ook zanger. En hij zingt voor ons het prachtige liedje. Laat me horen, Jan. Ah, Bengawan Solo. Jaap Vergouw en Ineke, jullie ook lieve groetjes van mij. En natuurlijk ook voor jullie Bengawan Solo.

Solo. Ons liedje, hè? Bengawan Solo, voor alle Indo's. Een klein gedichtje, en dit heb ik gekregen van Shirley Kwee. Lieve Shirl, ik weet dat je het moeilijk hebt. Ik weet dat je ook met pijnen moet leven. Maar je hebt me toch een heel mooi gedicht gestuurd. En het gaat zo. Als ik de wereld in mijn armen kon sluiten, dan hield ik hem heel goed vast. En maakte ik er een vrolijk kunstwerk van, met een zachte kwast. Die kwast doopte ik dan in liefde, mengde ik met wat vrijheid. Ik zou alle onmogelijkheid wissen en schilderde vrede tot een feit. Ik tekende mensen hand in hand en ik schilderde heel royaal de wereld een stuk mooier voor ons allemaal. Heel mooi, Shirley. Ik wens je heel veel sterkte, schat. En ja, ik weet dat je met pijn leeft en het is niet makkelijk. Maar toch wens ik je heel veel sterkte. Tantowi Jahia, luisteraar, zal de komende week optreden in Santa Susana, Spanje. Ik zal er ook zijn en probeer hem te interviewen voor Radio Mariachi. Ja, lijkt me hartstikke leuk. En natuurlijk zingt hij voor ons zijn welbekende nummer.

Shirley, ook speciaal voor jou. En ik wil dit liedje ook opdragen aan Paula de Wit. Lieve Paula, ja, jij bent jarig geweest. Toevallig zag ik het even langskomen. En ik wil jou hierbij ook feliciteren. En natuurlijk Edu, jij ook, hè? Paula en Edu, speciaal voor jullie. En ook Shirley Kwee, het mooie nummer. En niet meer piekeren, niet meer doen, hè? En ik zou zeggen, geniet van alles wat mooi is. Piekeer, Tantowi Jaya.

Ja, de Indonesische zanger Tanto Wijaya. Hij treedt 3 keer op, heb ik horen zeggen, in Santa Susana. En ik ga ervan genieten. Goed, wat lief. Want Jan en Onno wensen mij een mooi verblijf in Santa Susana. En ik moet zeggen, Onno, ook hartstikke bedankt dat jij weer wilt invallen voor Radio Mariatti samen met Jan. Dus mijn luisteraars kunnen gewoon blijven luisteren volgende week zondag naar Radio Mariatti. Jan vroeg me welk nummer wil je hebben, Lenny. Ik zeg dit, Jan. Laat me horen. Ja, dankjewel, Jan. Dat geeft alweer zo'n Spaans gevoel. Dankjewel.

dankjewel Jan en Onno. Hartstikke mooi. Kracht. Hoe diep kun je vallen? Hoe fel is de pijn? Hoe zwaar kan het voelen verslagen te zijn? Hoe groot is het offer? Hoe bitter de pil? Soms grijpt je de onmacht nog steeds naar de keel. Maar hoe je ook worstelt, je bent niet verloren. Want weet dat uit kwetsbaarheid kracht wordt geboren. Ja, en uit Den Haag, ja, dit is zo leuk, krijg ik van mijn luisteraars Martijn, Linda en Dennis. Wij zijn trouwe luisteraars, Leni, en we wensen jou een mooie tijd in Santa Susana. Wij hebben Tantowi vorig jaar meegemaakt. Ach, wat is dit leuk. Dank jullie wel. En draai een mooi plaatje voor jezelf. Ah, dat is ook lief, hè, Jan? Ja, van jullie een plaatje voor mij en ook van hun. Maar dit ga ik ook voor mij draaien. Maar ik wil het ook draaien voor Karel en Fennieke Diessen. Want zij zijn afgelopen week 58 jaar getrouwd. Na vrolijk nummer Divorcio. Ik, Colio Iglesias.

Ja, heerlijk, hè? Al die vrolijke Spaanse klanken. Goed, ook in moeilijke tijden is het mogelijk geluk te delen. Dus in moeilijke tijden is het mogelijk geluk te delen. Beperkt wel je omgang met anderen en geniet binnen je eigen bubbel. Zorg voor jezelf en zo zorg je ook voor elkaar. Nou, en deze zondag beginnen we met een lach op ons gezicht, liefde in ons hart, hoop voor morgen en vrede in ons leven. Aku jatu cinta, want ik hou van jullie allemaal. Oriental Four. Laat me horen, Jan.

helaas, we moeten het afbreken. Maar jullie weten, ik hou van jullie volgende week, hè. Dan neemt Onno het van me waar. Hij gaat Marihatti presenteren, zo lief, samen met Jan natuurlijk. Ik wens Onno ook heel veel succes. Ik hoop dat u weer hebt genoten deze zondagmorgen. Dus volgende week ben ik weer, niet de week daarop kom ik weer terug. Jan Trimakasi, dankjewel. Ik wens alle zieken beterschap, alle jarigen van harte gefeliciteerd. En ja, ik zou zeggen, tot over een week, dan ben ik weer terug. Maar volgende week met mijn lieve collega Onno. Dag allemaal en zorg voor jezelf. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI-plus inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3:00 vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Klassiek.
3: Radio Apeldoorn.
4: U bent nog steeds verbonden met RTV Apeldoorn. En wel met Apeldoorn Klassiek. En we gaan een heel uur klassieke muziek voor u draaien. En we starten met een strijkkwartet en dat is het Menuetto.

Ja, altijd heerlijk om met dit soort barokke muziek te starten. Ja, dan gaan we starten met Hauser, een geweldige cellist. En hij speelt een stuk van Schubert, de Serenade.

U luisterde zojuist naar een concert in C mineur, het Allegro non troppo. We duiken even in de agenda. En dan zijn er in september altijd weer prachtige klassieke concerten. Het seizoen begint dan weer een beetje. En dan zien we het Dutch Classical Talent. En vroeger was het het Vriendenkransconcours en het debuut. Maar het is als een talententraject een begrip in de Nederlandse klassieke muziekwereld. En via audities kiest een vakjury 4 toptalenten die zich in een coachingsprogramma ontwikkelen en op tournee gaan langs de 14 grootste concertzalen van Nederland. En hun programma's zijn over het algemeen prikkelend, actueel, ontroerend en spectaculair. En we gaan luisteren naar Rachmaninoff, Etude, Tableau, opus 39, nummer 4, in B mineur. En het wordt gespeeld door Elisabeth Goh. En zij is geboren in Singapore en is een klassiek pianiste, bekend om haar gevoelige muzikaliteit en artistieke nieuwsgierigheid. En zij volgt een masteropleiding aan het Conservatorium van Amsterdam onder David Kuiken en Frank van der Laar, waar zij ook hedendaagse repertoire studeert onder Ralf van Raat. En dat kan je ook horen. Als je naar YouTube gaat, dan kan je haar vinden, Elisabeth Goh. Maar ik dacht, dat is iets te experimenteel en wij gaan naar Rachmaninoff.

Ja, Rachmaninoff, dat heeft zo'n klank dat het bijna niet te begrijpen is, die muziek. Maar als u naar dit pianostuk luistert, dan valt het wel mee. En hij geldt als een van de belangrijkste pianisten van de 20e eeuw. En was als componist voorzitter van de Russische romantiek.

U luisterde zojuist naar Una Odissa van het Nederlands Blaasensemble. Ja, en wat wil nu het geval? Dat de Odyssey-film draait nog steeds in Gigant tot eind augustus. Dus dat is echt een geweldige film. Ik zou, als u hem nog niet gezien heeft, wat ik me niet kan voorstellen, maar goed, dan zou ik er toch even naartoe gaan. De Odyssey van Homerus opent niet met een langdradige inleiding, maar begint direct met een krachtige introductie die de proloog wordt genoemd. En het Blaasens Ensemble heeft daar dus muziek op gemaakt. De proloog bestaat uit twee hoofdonderdelen, de propositie, en de dichter vertelt in het kort waar het hele verhaal over zal gaan, en de innocatie. De dichter roept de muze aan en vraagt hem om hulp en inspiratie om het verhaal goed te kunnen vertellen. Nou, het is een prachtige film.

U luisterde zojuist naar een Gregoriaans lied, het Salve Regina. En het is een van de vier Maria-antifonen die elk in een andere periode van het jaar worden gezongen. Het Salve Regina wordt gezongen tussen Drievuldigheidszondag en het feest van Christus Koning. En men bidt het ook wel aan het eind van het Rozenkransgebed. En Salve Regina, dat kan je vertalen als wees gegroet koningin. Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij ballingen, kinderen van Eva. Tot u smeken wij zuchtend en wenend in dit dal van tranen. En de Gregoriaanse notatie, ja, dat is prachtig om te zien. Mocht u dat schrift ergens kunnen tegenkomen, dan is dat de moeite waard.

We luisterden zojuist naar Lavinia Meijer. En zij is een wereldberoemde Nederlandse harpiste die grote bekendheid verwierf met haar vertolkingen van minimalistische muziek. En haar album met werken van componist Philip Glass, waaronder het hypnotiserende stuk Metamorphoses, is een van haar meest gevierde projecten. Metamorphoses is oorspronkelijk gecomponeerd voor piano, gebaseerd op de gelijknamige novelle van Franz Kafka. Lavinia Meijer bewerkte deze beroemde pianowerken eigenhandig voor de harp. En haar interpretatie van dit werk bracht een betoverende, etherische klank die door recensenten wereldwijd wordt geprezen. En ze heeft dus allerlei werken van Philip Glass op dat album gezet. Zaterdag 29 augustus

Dan komt het ballet uit het Zwanemeer, de Notenkraker. En dat speelt van 29 september tot en met 4 oktober in Orpheus. En op 30 december zie je ook nog de Notenkraker in Orpheus. En dat is allemaal in het kader van de opening. En dat is de landelijke start van het culturele seizoen van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. En dan viert Apeldoorn dit mee als satellietstad met een eigen programma vol kunst, theater, muziek, dans, straattheater en ontmoetingen met makers. En je kan op allerlei plekken in de stad kan je iets vinden over dit openingsfestijn.

We luisterden zojuist dus naar de openingsscène van Tchaikovsky's Zwanenmeer. En gaat u vooral naar de website van Orpheus, maar ook naar de uitagenda in Apeldoorn. Want daar kunt u het allemaal vinden. En zeker de opening van het hele seizoen, dat is de moeite waard. Want dan vindt u echt allerlei activiteiten in heel Apeldoorn. We gaan luisteren naar Mendelssohn. En wel een vioolconcert in E mineur, het Andante. En het wordt gespeeld door Victoria Mulova. En zij wordt begeleid door het Orkest Revolutionaire Romantiek onder leiding van John Elliott Gardiner.

We blijven even bij Vivaldi. En dat is een pianostuk wat Eichhorn voor piano heeft gearrangeerd. Justus Eichhorn. En het is officieel, of van oorsprong, is het een fluitconcert van Vivaldi in C, het Largo.

Ja, u luisterde zojuist naar Jules Massenet. Een meditatie van het Thais voor de viool en de piano. En de violiste is Ruzanda Panvili.

U luisterde zojuist naar een duet van gitaar en cello. Eigenlijk een hele mooie combinatie, wat je niet zo vaak tegenkomt. En dat is wel door een zus en een broer gespeeld en gearrangeerd door Slava Grigorian. En hij speelt ook gitaar. En Sharon Grigorian, en zij speelt de cello. En zij hebben een album gemaakt van de muziek van Piazzolla. En we zijn ook aan het eind gekomen van dit prachtige uur klassieke muziek. Het enige klassieke muziekuur op de RTV Apeldoorn. Blijft u vooral luisteren. Onno komt na ons met muziekmelange. En het duurt nog even voordat we daarna sport hebben. Dus hij doet het wat langer. En kijkt u ook vooral op de website. Daar vindt u informatie over wanneer we online zijn. En wat u kan verwachten binnenkort. Gaat u ook naar de YouTube-kanaal. Daar vindt u allemaal prachtige tv-programma's. En de zomer is nog niet voorbij, maar dat begint nu ook allemaal weer. De politiek is weer bijna terug van reces, dus u kan ons ook weer daar verwachten. Ik wens u natuurlijk een prachtige zondagavond en tot volgende week. Nee, en we gaan eruit met dezelfde muziek van Slava Grigorian en Sharon Grigorian. Dar en Cello. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Aan Iran gelinkte hackers legden vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen plat via een cyberaanval, meldt The Telegraph. De centrale is onbekend, maar omdat de stroomvoorziening niet werd geraakt, gaat het vermoedelijk om een kleine centrale. Tegelijk vielen vermoedelijk Iraanse hackers watersystemen in 12 Amerikaanse staten aan, waarbij ongezuiverd grondwater in leidingen terechtkwam. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort heeft een dubbel gevoel over de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie, maar verdrietige dag en vindt de aanwezigheid van de koning bijzonder. Max Verstappen, die zaterdag de 7e kwalificatietijd reed, is ziekig. De race begint om 3 uur. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, wil onderhandelingen met Israël hervatten om aanvallen te stoppen en een terugtrekking te bewerkstelligen. Damascus verbrak eerder contact na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Zaterdag veroordeelde Syrië ook een aanval op een auto ten zuidwesten van Damascus. Shaybani benadrukte Israël momenteel niet te vertrouwen. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nieuwenhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Het weer dan? Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Muziekmelange.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Ja, ze bouwt het langzaam op. Eerst een cappuccino, dan een beetje vino. En dan, ja, dan schließlich dan du. Die Christina Bach, herzlich willkommen zur Musikmelange. Goedemiddag, welkom bij een lange show van Muziekmelange. Een achttal korte interviews in het Nederlandstalige genre. Maar wel met een grote diversiteit, dus ik verheug me daar enorm op. Mijn naam is Onno van der Krof. Tot 4 uur ben ik bij u. Al wil ik eerst even Lenny Dijkmans en ook Winnie Dietema bedanken voor hun heerlijke programma's. En wij gaan vandaag, vorige keer vooral veel op de inhoud, vandaag ook een beetje gewoon op de gezelligheid. Erst ein cappuccino. Dat nummer is ook nog in het Nederlands later vertolkt door ene Angelique. En dit waar die Christina Bach door met parame, apose parame, vakantieherinneringen ophalen van onze oosterburen nu naar Griekenland met Kilikeria.

terug naar dat heerlijke Griekse restaurant of dat balkonnetje waar u zat met dat Griekse oezotje. Heerlijk te genieten van lekkere souvlaki en moussaka. En dan die prachtige klanken van Glikkeria. Igor Tjutjuk gaat bijna 100 kilometer reizen nu in het volgende nummer. Van Griekenland naar Moldavië.

0: A little later, dan giet het over beter. Henry van de Dutch Boys, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey Henry, die Dutch Boys van nu, hè? Ja, ik weet het antwoord wel, maar even voor de luisteraar. Zijn dat dezelfde Dutch Boys als de Dutch Boys van Boer Harms?
1: Dat zijn dezelfde Dutch Boys als van Boer Harms. Alleen wel een nieuwe vormgeving natuurlijk. Want mijn vader die is in 2024 overleden. Mm-hmm. En mijn vader die was de medeoprichter samen met Jans en Kort begin 1976. Dus dat is een behoorlijke tijd geleden.
0: Ja, zeker. En als je dan kijkt naar de muzieksoort die de Dutch Boys maakt, vanaf begin af aan tot nu, zit daar een verandering in? Of zeg je van nee, dat is toch een beetje hetzelfde repertoire?
1: Laten we het zo zeggen, als je een nummer draait van de Dutch Boys, dan kun je horen dat die inderdaad van de Dutch Boys is. Want ik zou zo geen andere bandnaam op kunnen noemen hier in Nederland die hetzelfde soort muziek maakt.
0: Nee, dat vind ik een hele goede vraag. Want daar was ik over aan het nadenken, Henry. Toen dacht ik van, ik wil er een muziek bij zoeken van bands in hetzelfde genre. En dat ging niet. Dat ging niet.
1: Dat ging niet, nee. Nee, dat is best wel bijzonder, ja.
0: Ja, en wat denk je als je dan eens kijkt, wat is de kracht van de Dutch Boys? Hè? Want dat Boer Harms was toen een immens succes. Maar ook nu, we gaan straks op de trekken naar de Costa del Sol. Maar ook nu vrienden van mij die ik hoorde zeggen, ja, dat knalt als een tierenlier.
1: Ja, dat knalt inderdaad wel als een tierenlier, ja. Ja, wat is de kracht van de Dutch Boys? Ik denk toch gewoon iedere keer hetzelfde deuntje een beetje aanhouden. De welbekende baslijn erin en domme teksten. Meestal gaat het ook nergens over. Ook soms ook wel weer wel.
0: Ja, maar dan is mijn vraag ook muziek, hè? Soms gaat het om de content. Maar is het ook niet lekker dat er muziek is die gewoon even nergens over gaat, dat je gewoon een beetje je eigen gang kan gaan? Dat je gewoon lekker kan zweren en zwaaien?
1: Precies, dat is ook wel eens lekker, ja.

0: Ja, als je nou zelf kijkt, wat is nou jouw favoriete nummer uit jullie repertoire? Dat je zegt, nou, dan ga ik helemaal los.
1: Nou, ik heb wel meerdere, maar dat is Stap in Olle Pekela, is sowieso een lekker nummer. En Ik Hol Hem Met Mijn Brommer Op, vind ik ook altijd waanzinnig. Er zit een mooie accordeon solo in. En die doet ook altijd op goede feesten en festivals.
0: Ja, en weet je het ook heel goed doet, is die van Ik Proot Plat.
1: Ik Proot Plat ook, ja. Ik Proot Plat is ook een bijzonder nummer. En Ik Proot Plat, iedereen die zingt er best wel mee. Behalve de couplet, no, de refrein, dat gaat dan wel iedereen wel goed af.
0: Nou, ik kom met de couplet ook een ender, aardig
1: ender. Ja, je komt met de couplet ook een ender, ja, uit de schild.
0: Ja, ja. Hey, even over dat nieuwe nummer, hè. Op de trekker ja. Naar de Costa del Sol.
1: Ja.
0: Wat kun je daarover zeggen? Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Nou ja, goed. Ik bedoel, in het verleden zijn ze heel vaak in Spanje geweest. In meerdere plaatsen in Spanje. En naarmate ze ouder worden natuurlijk, dan bouw je bepaalde angsten op. En nu heb je Jans Hogeveen, onze bandlid, die heb vliegangst gekregen.
0: Oh.
1: Dus ja, en dan zodoende kom je op het nummer. Hoe gaan we naar Spanje? Op de trekker naar de Costa del Sol.
0: Nou ja, en toen je dat nummer aan het maken was, had je nog niet het idee dat ze echt grote hoeveelheden trekkers op de snelweg zouden wezen?
1: Nee, nou ja, dat wel, maar niet naar de Costa del Sol.
0: Nou, ik hoop ook niet dat ze dat gaan doen. Ik denk dat er dan de politie wel inspringt.
1: Nou, dat weet ik maar zeker. Dat wordt een drama op de weg, ja. Ja.
0: Heb je nog plan voor de toekomst? Dat je denkt van, nou, dat wil ik nog wel een keer doen, of dat nog?
1: Nou, weet je, het, zoals het nu gaat, is onbegrijpelijk natuurlijk. En we wensen, ja, natuurlijk, we willen nog een keer met een goede hit maken. En hit maak je niet zomaar, dat moet gewoon ontstaan. En dat is altijd weer afwachten. Maar dat lijkt mij nog wel leuk.
0: Ja, en een hit, dat hangt natuurlijk ook van zoveel factoren af, hè?
1: Precies, precies.
0: Het is ook of het moet op een festival gedraaid worden, of de juiste persoon moet dat dan horen en oppakken.
1: Ook dat, ja. En nou ja, goed, de social media die helpt natuurlijk ook altijd wel goed bij. Ik bedoel, TikTok doet zijn dingetje natuurlijk ook altijd wel. Maar ja, net wat je zegt, het moet gewoon goed opgepakt worden. En dan, dat is de kracht.
0: En denk je dat er nog wat nieuws uitkomt zo in de over de komende maanden heen?
1: Nou, ik denk dat wij niet stil gaan zitten. Nee. Er zal vast en zeker weer een moment komen dat er weer wat uit die pen komt rond.
0: Ja, en mag ik dan Dennis nog even bellen, dat ik dan zeg van dan bel ik nog even een keer op en dan gooi je het nieuwe nummer er ook in?
1: Natuurlijk. Nou, ja hoor, dat is geen enkel probleem.
0: Wil jij een beetje op licht agrarische wijze, maar vol zwoeng, het nummer aankondigen? En dan gooi ik hem erin en dan wens ik jou een fijne zondag.
1: Ik wens jou succes met het programma en dankjewel voor de aandacht. Voor onze nieuwe single. Dan ga ik hem bij deze wel even aankondigen op mooie plat Drents.
0: Doe dat.
1: Dames en heren, dan is hier een nieuwe plaat van de Dutch Boys op de trekker naar de Costa del Sol.
0: Dankjewel, Hennegaard.
1: Oké. Hoi.

Ja, u moet er werkelijk niet aan denken dat de actievoerders werkelijk helemaal hun weg doorvoeren naar de Costa del Sol. Wij gaan wel richting Spanje, nu naar Catalonië, met heerlijke brass en folklore van de Catalaanse volksgroep Biflats en Montañes del Canigo. Ai, ai, ai.

Ik heb de Country Cajun Hoed er maar even voor opgezet. Mary Chapin Carpenter en Down at the Twist and Shout. Heerlijke muziek, hè? Daarvoor lekkere Catalaanse brass, folklore, passie. Montañas del Canigo van Biflats. Vaya con Dios en Johnny.

Ja, we lopen langzaam naar het eind van de zomer toe. Maar het is nog zomer. En ik dacht, vorige week hebben we wat meer in de serieuze, diepe gesprekken gezeten. Vandaag is het meer het accent ook op gezelligheid. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen prachtige muziek de revue passeert. Lord Mouse en de Calypso Cats. En de prachtige Limbo-song. We gaan naar Colombia. Cuba wilde ik zeggen, maar dat is niet juist. Naar Colombia met Rebolo. El Recuerdo de Michera.

0: Ja, fabelhaft. Dat is waar die Lena Valaitis bij Muziek Melange. En we gaan nu, ik heb mijn heupen al helemaal in de aanslag. We gaan naar een van de lekkerste zomernummers, vind ik, die er verschenen zijn. Lekker Shaken met Johnny Valentino. Johnny, goedemiddag.
1: Goedemiddag, nou, wat een mooie introductie en wat een leuk liedje zeggen over Johnny.
0: Ja, ik dacht, ik maakte weer een heel spektakel van Johnny.
1: Ja, dat heb ik goed gedaan, man.
0: Dit nummer in de jaren 80 heeft dat meegedaan voor Duitsland met het Eurovisie Songfestival.
1: Oh, echt? Ah, oké. Okay. Ik vond het zo mooi liedje. Mooi liedje, gaan we gelijk opzoeken.
0: Mooi gevoelig liedje, ja.
1: Ja, zeker.
0: Eerst wil ik eventjes weten, want het nummer Lekker Shake is van jou en de Wannabes. Wie zijn de Wannabes?
1: De Wannabes, ja, dat is wel de bekendste groep van Rotterdam in omstreken. Doen heel wat theatershows door het hele land met het amazing spektakel. Doen ze al vele jaren. En ja, hun bekendste heet is natuurlijk Goedemorgen Zonneschijn. Dus dat, ja, dat is volgens mij elke zender wel geweest. En een hoop plaat ook gemaakt. En ja, nu samen met Johnny Valentino. Dus hoe leuk is dat?
0: Denk jij dat ik via Dennis of wie dan ook eens een keer een interviewtje met hun zou kunnen regelen? Want dat is best leuk.
1: Ja, zeker. Zeker. Kom helemaal goed. Ik ga het doorgeven.
0: Ja, als je dat wilt doen. Maar eerst dat nummer. Hè. En heel vaak zeggen mensen van... Ja, ga jij allemaal... Want ik heb vandaag allemaal mensen bijna via het management van Dennis en Jeannette. En die zeggen dan van... Er worden allemaal van die volksliedjes van Ik blijf je trouwen zo. Maar dat is vandaag helemaal niet zo. Want ja, dit is helemaal niet een heel volksplat nummer.
1: En nee, dit is toch wel heel wat anders dan wat er op dit moment uit is, volgens mij.
0: Ja, en daarbij... En ik ga nu echt heel erg slijmen, daar ben ik me van bewust. Maar jij hebt een beetje een zigeunerachtige stem die zich heel goed leent voor dit werk. Je hebt een hele lekker in het gehoor liggende stem.
1: Nou, dankjewel. Dat doen we goed. Ik ben niet van zigeunerbloed. Ik ben echt Nederlands bloed. En ja, ik ben van origine wel begonnen als rock'n'roll zanger. Vroeger zelfs top op de talentjacht in 1984.
0: Toch en, wel, hè? We zijn een beetje van elkaars bouwjaar, volgens mij. Toen ik dit aan het voorbereiden was, ik ken jou van vroeger, maar dat klopt dus wel.
1: Ja, zeker. Vroeger heel veel dingen. Nou, nog steeds. We doen 200 shows per jaar. Dus dat en dan... ja, we hebben straks ook weer een hele leuke optreden voor een bedrijf. Gisteravond stond ik met de Wannabes op een festival in Hoogvliet. Daarvoor stond ik ook voor een heel mooi feest in het Blerikum. Dus ja, we doen heel veel shows en al meer dan 40 jaar.
0: Ja, en het is een beetje vaak verkeerd beeld. Hè? Mensen horen dan één liedje en die denken... Maar hoe ziet zo'n show eruit? Kun je ze een beetje voor mij een picture geven van... Wat doe je dan allemaal?
1: Ja, nou dat is eigenlijk... De Johnny Valentino Show begint eigenlijk met het volkslied van O Mona. Dat is echt mijn lijf. Ik ben mee begonnen. De mensen verwachten ook dat ik dat zing. Ja, dat is hem, dat is hem.
0: Mona.
1: Nou, je kan zo in de achtergrond komen.
0: Ja.
1: Ja. Nee, en daar beginnen we altijd mee met een mooie helikopterintro en alles. En daarna is het eigenlijk... zit van alles in, van Elvis tot Nederlandse meezingers. Ja, je kent zo gek niet opnoemen en ik kan heel snel schakelen. Dus we kunnen eigenlijk op elk feest... kunnen we terecht. Dus hoe leuk is dat?
0: Ja, super. Als je dan een keer, ik zeg ook voor luisteraars of mensen die een eigen bedrijf hebben, en zeg je, ik wil een super feestavond en ik wil wat oldies, maar ik wil ook wat Nederlands. Maar
1: ook wat, nee, dan zit je bij Johnny Valentino helemaal op het juiste adres. Hè, met 40 jaar ervaring en ja, ik weet ongeveer wel hoe ik een feestje moet maken.
0: Zeker, en dat hoor je ook in het nummer wat we gaan draaien. Komt er ook nog een keer een album van jou uit? Rocking?
1: Nou ja, van Johnny Valentino is er een album en van de Wannabes ook. Maar ja, de reacties zijn echt overweldigend met deze plaat. Het is nu een week oud en alle omroepen die hebben hem omarmd.
0: Ik weet het.
1: En ja, dus ik heb al heel veel vragen gehad. Komt er nog een vervolg op? En toevallig hebben we het er gisteren over gehad. En nou ja, we gaan daar van de week over brainstormen. Wie weet ergens in het jaar nog een single van de Wannabes en Johnny Valentino.
0: Ja, en dan mag ik vast jou nog wel even een keer bellen. Dat
1: heel graag, tuurlijk. Altijd goed. Altijd goed. En we doen ook, ze gaan ook leuke theatershows doen door het hele land. En daar ben ik bij een aantal ben ik bij aanwezig. Dus ik zou de mensen van de regio Apeldoorn zeker... de socials in de gaten laten houden wat er allemaal gebeurt rond de Wannabes en Johnny Valentino.
0: Ja, want het is ook een hele leuke chemie. En ik snap ook, Johnny, dat er zo enthousiast positief op gereageerd wordt.
1: Ja, wat je net zegt, het is natuurlijk heel wat anders als een accordeonplaat en ik hou van jou en ik blijf je trouwen en ik ga scheiden voor de vijfde keer. Dus ja, dit is gewoon lekker recht toe recht aan. Lekker à la de streek, het Nederlandstalige rock and roll.
0: Nou, ik moet zeggen, ik heb vandaag een lange uitzending. Ik heb 8 interviews en eigenlijk is er bijna niet één. Ik hou van...

0: Ja, ik blijf je trouwen. Ik had voor jou daar straks de Dutch Boys. Nou, dat is ook...
1: Ja, die ken ik ook, ja. Ook van vroeger heb ik er ooit mee gestaan, ja.
0: En de jonge Denise Driana, volgens mij is ze zelfs nog maar 18 of 19.
1: Oké.
0: Die doet een soort poppy, een soort kruising tussen volks en poppy. Het is een
1: Oké, dat is ook wel leuk, ja.
0: Het is heel leuk, dus het is vandaag hier supergezellig.
1: Dat is ook leuk, ja.
0: Wat ik jou wil vragen, of je een beetje met Rotterdamse flavor dit nummer dan wil aankondigen. En dan ga ik hier mijn heupen laten zwaaien en dan gooi ik het erin.
1: Nou, daar wil ik wel beelden van zien dan natuurlijk, hè. Dankjewel.
0: Ik kom goed.
1: Ik ga het hem aankondigen. Of ze Rotterdams. Nou, lieve luisteraars van RTV Apeldoorn, hier is dan Johnny van het Tino in de Wannabies. En we gaan natuurlijk lekker shaken op de zondagmiddag. Hoe leuk is dat?
0: Ik shake hier een eind weg. Bedankt, Johnny.
1: Hartstikke plat. Hey, graag gedaan, hè.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Schieve roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nieuwenhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade, maar die kans acht hij gering. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, wil onderhandelingen met Israël hervatten om aanvallen te stoppen en een terugtrekking te bewerkstelligen. Damascus verbrak eerder contact na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Zaterdag veroordeelde Syrië ook een aanval op een auto ten zuidwesten van Damascus. Shaybani benadrukte Israël momenteel niet te vertrouwen. Het weer dan. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Muziekmelange.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Ja, misschien een beetje jaloezie en afgunst in deze tirade van Bart Peters, waarin die collega-zanger de jongere Stan van Samang beschrijft. De mirakelman die onder andere in Belgische talentenjacht in de jury zit. Een beetje je collega op de hak nemen op een komische manier. Bart Peters, u had natuurlijk Elvis, Lulu en de Gigantjes herkend voor het nieuws. En ik dacht, ik ga er niet tussendoor praten, want dan kap ik artiesten af. En zij hebben een beter stemgeluid dan het meiden. Maar van harte welkom bij het tweede uurtje muziekmelange. Vandaag een wat minder inhoudelijk en ook een heel iets minder jazzy programma. Maar wat meer op de gezelligheid. En zo zie je ook dat de uitzendingen van muziekmelange kunnen, dat die heel divers zijn. Malaika,

Ja, en zo neem ik u mee de hele wereld over. Met Boney M en een wat minder bekende opname, Malaika. En daarna Michel Fugain en Le Big Bazar en de New Brass Connection. In Canadese sferen met Les Acadiens. Door naar Italië met Raffaella Carrà en Fiesta.

0: Ja, en ik denk dat Denise aan de andere kant van de lijn de heupen nu goed los heeft zitten met deze muziek in haar oren. Raffaella Cara en Fiesta. Denise Driana, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Denise, wat maak jij een enorme ontwikkeling muzikaal door? We hadden het daar in het voorgesprekje er net al over.
1: Ja, klopt, bedankt.
0: Kun je daar eens iets over vertellen van waar je stond en waar je nu bent?
1: Nou, ik maakte heel vroeger eigenlijk alleen maar echt folks. En toen, toen wist ik eigenlijk niet helemaal wat ik wilde, zeg maar. Ik wist gewoon niet wat ik wilde zingen. Toen ben ik een tijdje echt overgegaan naar pop. Dus dat is wel een hele verandering. En nu doe ik het eigenlijk een beetje van beide. Wel weer folks, maar wel nog een beetje met een vleugje pop eraan. Dus ja, dat is eigenlijk mijn verandering.
0: Ja, en daardoor heb je zelf een soort genre gecreëerd. Het is niet in de maanstijl, maar het is ook niet Marianne Weber. Het ligt en jouw stem leent zich eigenlijk voor beide genres. Dus het klinkt zo lekker.
1: Nou ja, ik heb een beetje mijn inspiratie ook opgedaan uit Senna. Want ik zie haar optreden en ik zie natuurlijk haar liedjes voorbij komen. Ik heb haar altijd heel erg goed gevonden. En mijn nieuwe liedjes die op de planning staan, ja, die hebben daar ook wel een beetje iets van weg. Dus dat is eigenlijk mijn inspiratie geweest.
0: Ja, en wat ik dan heel leuk vind, Denise, is dat je dat wel ziet als inspiratie. Maar wat nou heel veel zangeressen zouden doen, die gaan dan op de kopiemodus. En dat doe je niet. Je
1: gaat... Nee, klopt. Nee.
0: Je wilt niet Senna zijn.
1: Nee, precies. Dat is waar.
0: En waar wil jij in de toekomst heen? Want dit is een beetje de lijn. Denk je dan ook over een aantal jaar aan een album? Of is dat te ver?
1: Nou, ik moet kijken hoe het loopt. Ik heb in ieder geval nu wel een vast contract gekregen bij mijn studio. Dus dat is ook wel heel erg wat. En dat is ook niet zomaar. Want ik loop eigenlijk al, sinds dat ik denk 13 ben of zo. Bij die studio, zeg maar. Nu wel ergens anders en wel bij andere mensen. Maar afijn. De studio is zelf al wel heel erg lang. Ze hebben ook gezegd van... ja, we hebben wel grote plannen met jou. 5 releases per jaar. Dus dat is ook al best wel wat. Dus er zijn wel dingen aan het komen. En als we een album op de planning hebben... ja, het zou me niet verbazen, zeg maar.
0: Het zou mij ook niet verbazen. En dat zeg ik heel eerlijk. Als jij over 5 jaar best wel een grote zangeres bent geworden...
1: Ja, ik hoop het. Dat zou leuk zijn.
0: Maar ik hoop wel dat je mij dan nog wel wilt kennen. Als ik je dan bel, dat je ook in het programma wil.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dat je dan niet zegt van... jeetje, ik ben nu zo bekend. Ik heb die mensen van Apeldoorn helemaal niet meer nodig, joh. Nee.
1: Nee, joh.
0: Hoe zit het met optredens? Want de laatste keer dat ik jou sprak... zou je op een heel groot optreden staan. En volgens mij in Den Bosch.
1: Oh ja, klopt. Nee, die heb ik gehad inderdaad. Dat was best wel... spannend, maar wel erg leuk.
0: Ja, dat zei je toen.
1: Ja, er waren een paar duizend mensen, volgens mij 12.000, nee, meer zelfs. Maar het was echt bizar, want ik mag altijd dan zeg maar eerst kijken en ik stond bovenop bij het hotel. Ik sliep daar toevallig ook, mijn opa en oma ook en ik was er met mijn vriend en we waren daar en ik kijk naar beneden en ik denk wow. En ik vond het wel eng of zo, maar toen ik uiteindelijk stond, er viel van me in. En ik heb nog steeds best wel veel optredens, dus dat is wel heel fijn.
0: Maar gaat op een gegeven moment, als je daar dan aan het zingen bent... gaat die spanning, Denise, dan ook van je af? Want het lijkt mij zo eng dat je al die mensen ineens daar voor je ziet... en die verwachten ook iets van jou op dat moment.
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen... ik heb meer zenuwen of het geluid zeg maar altijd goed is en zo... dan echt om de mensen. Want ik heb zo vaak gehad dat het geluid niet goed was. En nu heb ik gelukkig wel vast geluidsman. Maar daar kan ik er meer over stressen dan over de mensen...
0: Ja, en dat zijn eigenlijk factoren die je dan zelf op dat moment minder in de hand hebt. En nu je inderdaad...
1: Klopt, eigenlijk niet.
0: Nee, maar nu je een vast team, een vast contract, heb je natuurlijk ook... Dat is logisch, als iemand net begint, heb je vaak ook niet de toegang tot de beste geluidstechnici. En als je dat wel hebt, dan heb je ook daar een stukje zekerheid in, denk ik.
1: Precies, en heel vaak gaat je ook wel mis met het geluid. Of is er een storing? En als dat gebeurt, dan denk ik gewoon van shit. Want dan weet ik van ik kan mezelf of niet horen. En dan kan ik niet optimaal presteren. En dat vind ik dan gewoon jammer. Maar weet je...

0: Ja, nu is het goed gekomen, want nu heb ik mijn gast vast geluisterd. Dus,
1: ja, staan er nog andere big venues, big optredens op het programma, Denise?
0: Aankomende vrijdag in ieder geval in Den Bosch ook, op de kermis. Dat was ook leuk. Uit mijn hoofd. En
1: sta je daar? Ik denk dat je 's avonds staat, hè?
0: Ja, ik zou het uit mijn hoofd niet weten. Ik denk het wel. Ja, mijn opa die houdt het eigenlijk altijd mee. Die is eigenlijk zo mijn kleine manager.
1: Ja, moet ik eigenlijk even met je opa contact hebben opnemen. Want die kermis, iedereen zegt altijd de Tilburgse kermis en die is de grootste. Maar die in Den Bosch, ook voor de luisteraars die daar vandaan komen, die is wel, vind ik, een van de gezelligste van het land.
0: Ja, ik ben daar nog nooit geweest. Wel op de Tilburgse kermis. Die vond ik al toen heel erg leuk, ja.
1: Ja.
0: Maar ja, we gaan
1: meemaken. Ja, de Tilburgse kermis, Denise, is natuurlijk een soort pretpark. Dat is natuurlijk heel wat anders.
0: Ja, dat is heel groot.
1: Ik weet de eerste keer, Denise, dat ik naar de Tilburgse kermis ging. Toen stond er gewoon een wild waterglijbaan en het had Guus Meeuwis op. En toen dacht ik, wow, en 220 kramen. Dat is Den Bosch niet. Den Bosch is gewoon een gewone kermis, maar wel die Brabantse gezelligheid.
0: Ja, dat is mooi. Daar gaat het om.
1: Ja, en nou, ik ga ze even in de gaten houden van Den Bosch. Ik kom zelf uit Deventer. Dat is een uur en 20 minuten met de trein of zo. Het is wel, nog steeds heb ik wel. Jawel, maar dan maak ik er gewoon een leuk dagje van. Het is nog steeds wel leuk om jou een keer. Ik wil wel eens zien hoe je daar dan staat te stralen. Want ik hoor van mensen wel dat je aan jou kan zien dat je er heel veel plezier in hebt.
0: Ja, nee, maar dat is ook wel zo. Als ik gewoon optreed, ja. En als ik zie dat de mensen blij zijn, dan heb ik dat ook eigenlijk wel.
1: Nou ja, en dat is het leuke, hè? Want je kan daar gaan staan en denk ik doe mijn ding. Maar muziek blijft een wisselwerking. Dat als jij daar iets doet en het muziek en de publiek pakt dat niet op, dat zie je ook wel eens bij stand-up comedians. Die doen dan een aantal grappen, maar die pakken het publiek.
0: Klopt.
1: En het publiek denkt dan van wat?
0: Dat lijkt me heel awkward.
1: Ja, ik zat een keer in een zaaltje. Ik geef talencursussen en een vrouw trad daar op. En die maakte een aantal hele flauwe grappen, ook over een ernstige ziekte. En niemand vond dat ook echt leuk. En ja, en op een gegeven moment hield dat ook op. Want die chemie was er gewoon niet. Maar die chemie is er bij jou wel. Dit nummer Toeval bestaat niet is geschreven door...
0: Nou, eigenlijk, zoals altijd weer door Jelle van Leeuwen en Dominique de Bond. Ja. Maar Jelle kreeg het ineens heel druk. Dus hij moest echt iets doen wat echt belangrijker was dan mijn liedje. En hij wilde wel een beginner mijn liedje maken. Hij wilde het niet laten liggen. Dus hij zei kan iemand dat misschien voor mij overnemen? En Jochem Fluitsma, dat is... die heeft ook wel meer liedjes gegeven, inderdaad. Ja, die heeft een heel stuk aan mijn liedje gewerkt. En daarna heeft Jelle hem afgemaakt. En ook met mijn volgende liedje die nu op de planning staat. Daar is Jochem ook alweer mee bezig. Dus dat is wel heel erg vet.
1: En voor de luisteraars misschien leuk om te zeggen dat Jochem Fluitsma een van de schrijvers is van het liedje 15 miljoen mensen.
0: Klopt, ja.
1: Dus, Denise, je bent bezig. Ik ben echt heel benieuwd waar dit allemaal heen gaat. Wil jij het nummer voor mij aankondigen? Zou ik zeggen, groeten aan je opa. En maak er een hele mooie show van in Den Bosch. En wij houden via Dennis contact met elkaar voor het volgende gesprek. En als jij het nu aan wil kondigen, heel graag.
0: Ja, bedankt, dat moet helemaal goed komen. Hier ben ik, Denise Triana, met mijn nieuwste single, Toeval bestaat niet.
1: Denise, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Hoi, hoi.
0: Doei.
1: Doei.

Ik heb dit ook de hele week in mijn hoofd. Ik vind dit zo'n lekker nummer. En ik hoop ook dat ze echt zo'n mooie muzikale toekomst tegemoet gaat. En ook Jochem Fluitsma die hieraan meegeschreven heeft. Denise, het gaat je heel goed. En ik ga eens kijken of ik naar Den Bosch kan komen. Want het lijkt mij ook gewoon geweldig om Denise Triana te zien optreden. Een gezelligheidsuitzending en wat minder op hele grote verdiepende gesprekken. Ik vind het ook leuk om ook aan iedere aparte uitzending een aparte klankkleur te geven. Volgende week weer iets heel anders. Ik ga daar nog niks over zeggen. Ook een muzieksoort die niet zo vaak voortkomt. Ik ga daar helemaal niks over zeggen, maar het wordt wel heel leuk. Dus ik hou het geheim. Zelfs op de socials ga ik niet te veel zeggen. Dus dat volgende week. We gaan nu naar Roemenië met een zomerhit uit 2020 in Roemenië van Louis Gabriel. Toata Diamantele.

Prachtig, hè? Verstilling uit Denemarken van singer-songwriter Helene Bloem. Dukavas de Blomsters heeft ook een prachtige nummer gemaakt over de Denen met hun noeste arbeid, hun mange vorstelijke hände. En ook bijvoorbeeld Danse Vieze van Grete en Jürgen Ingman. Helene Bloem. Anna, Rezan en Barbara Sassaris, nu met Kapios Tjotatsi. We gaan naar Griekenland.

0: Ja, ik zei het al, een gezellige muziekmelange vanmiddag. En wat een prachtige stem, hè? En helemaal naar Parijs. En nu wil ik graag weten of gewoon Jan ook de vrouw van zijn dromen, of de vrouw aan de scène ook de zijne werd. We gaan het horen. Jan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Heb je de vrouw van je dromen gevonden in Parijs, Jan?
1: Nee.
0: Was ook te mooi.
1: Helaas. Moet ik een romantisch tafereel zo eindigen.
0: Ik zat hier helemaal in de stijl en ik denk, die heeft daar een Française opgesnokeld, maar het was niet het geval.
1: Nee, ik moet erom liggen en dat doe ik liever niet.
0: Kun je jezelf eens voorstellen, want ik ga heel eerlijk, ik kan nou heel interessant doen en zeggen van, ik volg jou al jaren, maar ik ben gewoon heel eerlijk, ik kende jou niet en ik ben liedjes gaan luisteren, ook Mama gaan we straks ook nog draaien in het volgende uur.
1: Oké, okay, cool.
0: Ik vind het lekkere muziek, lekker in het gehoor liggend.
1: Ja, nou dat... Mooi om te horen, dankjewel daarvoor.
0: Wat is jouw muzikale achtergrond?
1: Nou, die is eigenlijk niet zo heel spannend.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb voorheen, vroeger, dat is natuurlijk lang geleden, zong ik met wat maatjes, deden we een beetje a cappella muziek. En heb ik het toen ik een jaar of 16, 17 was. Een paar zanglessen gehad en toen we op een gegeven moment bij een open podium een keer moesten zingen. Deden we dat ook a cappella. Nou, ik vond dat zo eng, niet normaal.
0: Ja.
1: Dat ik daarna dacht, ja, ik ga dit nooit meer doen. Want ik vind dit vind ik totaal niet leuk. Dus toen ben ik ook gestopt. Heb ik nooit meer wat gedaan. Ja, natuurlijk wel gewoon meegezongen in de kroeg en thuis hoor. Maar een beetje dat niveau, zeg maar. Tot 2 jaar geleden, tijdens de Vierdaagse feest in Nijmegen. Toen zei ik tegen mijn maat van mij, ja, maar dit is gewoon wel gaaf. En dit moet ik gewoon toch zelf gaan doen. Dus toen ben ik begonnen met schrijven. Nou ja, en dat is nu...
0: Je schrijft de nummers ook daadwerkelijk zelf?
1: Ja, klopt.
0: Oh, dat vind ik heel knap.
1: Ja.
0: Want dat gebeurt eigenlijk haast nooit bij de meeste artiesten die ik hier krijg in het Nederlandse genre. Zit er een heel team achter.
1: Ja, ik hoor het vaak, maar ik vind schrijven echt superleuk. En... ja, gaat me ook redelijk makkelijk af. Dat.
0: En wat ik probeer bij jou, en dat is me nog niet gelukt. Je kan zeggen volkszanger, maar dat vind ik het ook net niet. Hoe zou je jezelf typeren? Want ik heb nu 3 nummers hier. Mama, Doe Het en Parijs. En dan denk ik, ja, dat is alle 3 toch... Er zit niet één hetzelfde lijn in. Het is allemaal anders.
1: Ja, eens. Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar zelf niet zozeer mee worstel ook, hoor. Maar
0: hoeft ook niet, hoor.
1: Nee, het is niet echt volks, daar ben ik helemaal met je eens. Terwijl ik vind het wel geweldig om een Django Wagner, Rijn Mersja, zeg maar, als ik dat wel volks mag noemen. Hè.
0: Nou, ik noem het altijd een beetje gypsy volks.
1: Een beetje zigeunerachtig, een beetje romantische klanken er doorheen, zeg maar. Dat is toch wel wat ik een beetje ambieer, zeg maar. Dat doe ik graag.
0: Mhm.
1: En
0: dat is ook wat we net ook in dat nummer Parijs, dat zet de sfeer neer. Er zit een soort romantische flavor in. En dat vind ik zo lekker.
1: Ja, die romantische flavor, die... ik ben ook begonnen met...
0: ik dacht dat je wou zeggen, ik ben ook romantisch.
1: Ik ben ook romantisch, ja zeker. Maar, maar ik begon ook met het schrijven van nummers op de muziek van Julio Iglesias.
0: Oh, zeg, maar dat is,
1: ja. Zo ben ik begonnen dus 2 jaar geleden. Omdat ik dus, ik dacht, ja, waar moet ik beginnen? Ik pak gewoon muziek van Julio. Nou, dat is natuurlijk ook romantiek puur zang.
0: Ja, dat blijft gewoon lekker hoor. Heel veel mensen van de jongere generatie zeggen, ik heb liever Enrique. Als ik heel eerlijk ben, heb ik liever Julio. Ik kom daar altijd
1: in
0: een hele zwoele vibe terecht. Dat liedje Doe Het, hoe ben je daar zo mee? Kun je iets vertellen over hoe dat zo tot stand is gekomen?
1: Ja, maar toevallig is dat een van de 2 nummers die ik niet zelf heb geschreven.
0: Oh.
1: Mama is ook nog een nummer, dat is een cover van Hazes, maar dan een snelle versie. Die heb ik ook niet zelf geschreven natuurlijk. En deze, die is voor mij geschreven door de producers van onder andere Yves Behrens, Tino Martin, Vredeveld en Russian is dat.
0: Hoe krijg je dat?
1: Zeer succesvol.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Nou, zij hadden vorig jaar gaven zij een lezing. Ze hadden een informatieavond in Groningen. Ik woon zelf in Arnhem.
0: Ja.
1: En ik zag dat ze daar bij een event, zeg maar, gastsprekers waren. Om daar uit te wijden over het succes van Terug in de Tijd van Yves Behrens, zeg maar. Dat was toen de allergrootste hit.
0: Klopt.
1: Ja, Dus daar ben ik naartoe gegaan. Ik denk, ik ga er gewoon heen. Ik ga kennis maken met ze. En, want ik kende ze nog niet in persoon. Nou, en dat was eigenlijk super gezellig. En daar besloten we eigenlijk van, weet je, stuur anders een keer wat op wat jou en wat je doet en zo. Dat heb ik gedaan. En toen samen besloten van, hé, maar dit klinkt eigenlijk wel heel leuk en goed. Zullen we een keer wat samen gaan maken? En toen hebben zij dus voor mij dit nummer geschreven.
0: Ja, dan zie je dat netwerken en dit soort informele dingetjes heel goed kunnen werken om tot succesvolle contacten te komen, hè?
1: Ja, klopt. Ja, ja, dus dat is wel, wel gaaf. En nou ja, zo is hij tot stand gekomen uiteindelijk.
0: En de respons tot zover op het nummer, want het is nog niet zo lang uit.
1: Ja, hij is vorige week uitgekomen, inderdaad. Precies een week nu. Klopt. Ja, die is gewoon, die is goed. Moet ik eerlijk zeggen.
0: En heel clever uitgebracht, omdat het niet echt super zomer is. Dit tijdstip van het jaar, maar dat zou ook vast van marketingtechnisch overdacht zijn, is een hele goed tijdstip om het nummer uit te brengen, denk ik.
1: Ja, ja, er zit toch wel de zomerse sfeer in, mensen.
0: Ja.
1: Eens, maar hij beukt toch wel door. Het is toch best wel een stevig nummer.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft kan je een beetje richting herfst denken.
0: Ja, dat vond ik dus ook. Dus ik vond dat die jongens zijn veel commerciëler dan ik. Dat is vast wel met een reden gebeurd dat nu is uitgebracht.
1: Ja, ja, ongetwijfeld. Ik ken ook niet alle hersenspinsels.
0: Nee, maar ik ook inderdaad, niet. Ik hou gewoon van goede muziek. En ik zou wel, als er weer een nieuw nummer is, via Dennis, wel even met jou contact willen houden. Want omdat jij steeds al die kanten...

0: op gaat, ben ik zo benieuwd waar gewoon Jan heen gaat.
1: Ja, precies. Nou, gewoon Jan gaat in ieder geval volgende maand weer de studio in met dezezelfde mannen.
0: Oké.
1: Om een nummer op te nemen. En eind van het jaar verwacht ik met een EP te komen met een, ik denk een 7 nummers.
0: Zal ik jou dan eens een groot podium hier geven en dat ik gewoon al die 7 nummers ga draaien en jou ga bellen?
1: Ja, dat zou top zijn, ja. Heel graag.
0: Dat kan. Ik krijg hier van het bestuur van de omroep, het programma bestaat nu 4 jaar en er luisteren aardig wat mensen. Ik krijg vrijbaan om te doen wat ik wil. Dus ik kan dat gewoon ter plekke nu beslissen dat ik dat graag
1: wil. Nou, kijk, top. Leuk.
0: Ja, dat is ook leuk. Ik wou het nummer gaan interviewen. Het is natuurlijk een beetje raak. Ik heb jou aan de lijn. Wil jij het aankondigen en dan ga ik het draaien. En dan houden we via Dennis. En trouwens op dit moment misschien wel goed om te zeggen. Dennis van de Kraan, hartelijk dank voor het meedenken met mijn programma en het aanleveren van hele mooie artiesten. En ik denk dat hij ook voor jou heel goed werk verricht.
1: Ja, absoluut. Nee, zeker. Daar ben ik heel blij mee.
0: En ik ook. En dat doen we normaal niet zo vaak. Nooit. Score Promotions werkt mee aan dit programma. En daar ben ik trots op. En ze komen met hele leuke dingen. En in dit geval ook zeker. Je mag het... ik wilde even een klein beetje reclame voor Dennis. Je mag het nummer gaan aankomen.
1: Heel goed. Top. Nou, jij ook bedankt voor je hartelijkheid. Leuk. Wordt meer dan gewaardeerd. Mensen, ik hoop dat jullie het ook waarderen. Evenals mijn nieuwe nummer. Van gewoon Jan. Hier komt hij. Doe het.
0: Ik wens je fijne zondag, Jan. Bedankt.
1: Yes, jij ook. Doei.

Lekker, hè? Doe het, Jan Rutgers, oftewel gewoon Jan. René Schumann met Angel Eye in de Elvis-mood. Don't be cruel. Mm.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard... met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeef roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Fietsers kunnen op z'n vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nierhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort heeft een dubbel gevoel over de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie, maar verdrietige dag en vindt de aanwezigheid van de koning bijzonder. Max Verstappen, die zaterdag de 7e kwalificatietijd reed, voelt zich wel wat beter vandaag. De race begint zo direct om 3 uur. Het weer dan? Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Muziekmelange.

Ja, zij traden ooit een keer op een bedrijfsfeest. Volgens mij leven ze inmiddels beide niet meer, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Grant and Forsyth en Turning

over nieuw leven. En dat kan me nog, toen werkte ik bij UPC destijds. En ja, dat was prachtig. Een hele country set die ze daar hadden neergezet. Lange muziekmelange uitzending, 8 interviews. En de focus ook een beetje op gezelligheid. En ja, ik hoop ook dat u van de muziek geniet. Mutoto Kwanza heet het volgende nummer. We gaan naar de westelijke strook van Afrika. Bij Senegal, Guinea-Bissau, de Ivoorkust. We gaan naar Benin met de koningin van het Afrikaanse repertoire. Van een van haar beste cd's, Oyaya, is hier Angelique Kidjo.

Lekker, hè? Die traditionele Afrikaanse sound met het jazzy laagje eroverheen. En ze draait nergens haar hand voor om, van jazzy grooves tot Franse chansons tot Latin beïnvloed repertoire. Angelique Kitsio, Mutoto Kwanza. Op naar Kroatië met lievelingszangeres Severina Stravo Mario.

0: Ik had het u gezegd, vandaag een hele vrolijke, gezellige muziekmelange. 4 uur lang, maar ook langs alle windstreken. Portugese muziek van Antonio Zambujo. Over iets wat Ryan Niekerk in de toekomst gaat worden als hij zo doorgaat met zijn muziek. Een multimillionario, een multimiljonair. Maar zover zijn we nog niet, maar wel een heerlijk nummer. Ryan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, hallo.
0: Ja, wat een intro, hè.
1: Ja, echt wel, zeg dat, ja.
0: Ja, ik denk RTV Avond, er moet daar bovenuit schieten. Hé, hey, vertel eens wat over jezelf. Wie is Ryan Niekerk, muzikaal gezien?
1: Ik ben Ryan Niekerk en woon achter in Scherpenzeel, dus bij Apeldoorn wel aardig in de buurt.
0: Ja.
1: En heb ik meerdere singles uitgebracht en begon een paar jaar geleden met mijn debuutsingle Ik zal het nooit meer vergeten. En ondertussen zijn we nu een aantal singles verder. En zijn we aangekomen bij De Vrolijke Kosten.
0: Ja, dat klopt. En ik was het programma aan het voorbereiden. Toen dacht ik, gezellig. Dat moet het nummer uitstralen. Gezellig, biertje in de hand. Losgaan en gewoon niet te ingewikkeld doen en genieten.
1: Klopt, helemaal. Lekker meedijden met z'n allen, lekker meelallen. En vooral de gezelligheid op zoek, inderdaad.
0: Ja, en wat doe je op het moment in den landen? Want er is natuurlijk, we zitten in augustus, dus je hebt overal de dorpsfeesten. En sta jij daar overal?
1: Ja, klopt. Ja, eigenlijk diverse dorpsfeesten. Maar ook de bruiloften en de verjaardagsfeesten. Zo gaan allemaal gewoon door natuurlijk. Dus niks is eigenlijk te gek. En overal waar ze een feestje willen, daar kunnen ze mij eigenlijk altijd voor boeken.
0: Ja, het zou zo te gek zijn als jij een keer zou worden uitgenodigd voor muziekfeest op het plein. Omdat daar altijd een beetje, zijn ze een beetje voorzichtig met de keuze van artiesten. Ik denk dat juist dat nummer daar heel goed in zou passen.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Ja, dus laten we dat in ieder geval ooit een keer hopen. Dat is natuurlijk wel nog een bucketlist dingetje, maar wie weet komt het ooit nog een keer.
0: Ja, als je nu kijkt, het is nu zomer en hyper en vrolijkheid. Ik kan me dat bijna bij jou niet voorstellen. Komt er nou in het najaar een ballad van Ryan zingt onder de herfstbladeren? Nee, hè?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik heb een aantal jaar geleden heb ik een EP uitgebracht. En daarop heb ik wel een wals eigenlijk opgezet. Maar voor de rest is eigenlijk alleen maar vrolijkheid en gezelligheid. En vooral de polonaise inzetten.
0: Ja, en als er nu mensen luisteren en die denken van, ja, goh, ik heb een eigen bedrijf. En we zoeken eigenlijk nog iemand die daar een half uurtje, uurtje even komt optreden en de boel op zijn kop zet. Wat moeten ze dan doen?
1: Nou, neem even kijken op mijn socials. Dat is @zangerijeniekerk. Of kijk even op mijn website www.rijeniekerk.nl. En dan dan kunnen ze via daar contact opnemen.
0: Ja, maar eerst gaan wij nu. Ik hoop dat jij gaat meedijnen en ik hier zeker. Kun jij op een beetje leuke manier voor RTV Apeldoorn jouw nummer aankondigen en dan ga ik het erin zetten voor je.
1: Zeker, helemaal goed. Nou, jullie in ieder geval bedankt voor de promotie en lieve luisteraars van RTV Apeldoorn. Hier komt een nieuwe single van Ryan Niekerk en die heet De Vrolijke Koster.
0: Ik wens jou een vrolijke zondag. Ryan, dankjewel.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Goedjes, hoi hoi.

Alweer ruim 5 jaar geleden de cd Kozakkenaanval, Kozak Attack, van het Slovaakse muziekgezelschap Cendis Acetotsi. Tijd voor Mexicaanse kippen, Los Pollos, Laila Downs.

volgende week nog een langere muziekshow van Muziek Melange en dan weer naar het korte format. Volgende week ben ik er ook samen met mijn collega Jan Rabelink bij de Marihattie om 9:00. En dan vooral heel veel wat onbekendere oude muziek. Hetty Koes Endang, Helen Pereira. Heerlijk genieten met muziek uit de gordel van Smaragd. En daar kwam Danny Brion zeker niet vandaan met zijn Aznavour-album alweer jaren geleden, La Bohème. 27 lentes mocht ze maar oud worden, maar wat een prachtige stem had ze. Alexandra, hereinspatieert.

Mooier kunnen we het niet maken. Hè? U kent dit prochtige Edith Piaf nummer. Dit was Madeleine Peru en La Vie en Rose. U luistert naar de muziekmelange met weer allerlei stijlen en genres. En vandaag rond het beetje het thema gezelligheid. We gaan naar Israël met Gidi Goff, een ouwtje. Hoppa, hey.

En de mensen vanuit de werelddanshoek zullen dit oude gijsverleden hebben herkend uit het dansrepertoire Hoppa Hoppa He uit Israël Giri Goff. Het zesde interview en vandaag allemaal Nederlandstalig. Maar ja, er is grote variëteit, want we gaan naar weer iets heel anders.

0: Ja, u ziet zichzelf al, hè, met een lekker cocktailtje aan de bar in Curaçao. En dan met die prachtige, lekkere, zwoele stem van Deon. En hij heeft een heel mooi nieuw nummer uit, jij. En hij is op dit moment ook aan de telefoon. Deon, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Ja, kun je eens vertellen, wie ben jij en wat voor muziek maak je?
1: Nou, ik ben Deon, ik ben 36, ik woon in Rokanje, dat is net tegen Zeeland aan. En ik zit al een tijdje in de muziek als zanger. En ik doe eigenlijk optredens door het hele land. Heb heel veel verschillende projecten gedaan, van dinnershows tot coverbands. En nu sinds een tijdje ben ik aan mijn solo carrière aan het bouwen. En probeer ik een beetje Nederlandstalige Latin popmuziek op de kaart te zetten.
0: Ja, ik had vandaag via de verschillende management 8 interviews. En toen zeiden mensen, Nederlandstalig, dat wordt allemaal volks. Maar dat is helemaal niet zo, want jij bent beslist geen volkszanger. Het is een soort Latin pop. Wat heb jij met Latin? Ben jij Nederlands?
1: Ik ben wel Nederlands, ja. Mijn moeder is uit Nederland en mijn vader komt uit Curaçao.
0: Ah, dat is.
1: Dus ik heb wel een beetje dat Latin, dat zit er wel een beetje in.
0: Dus als we jou op de dansvloer neerzetten, dan gaan die heupen wel alle kanten uitdelen?
1: Zeker.
0: Ja. Kun je wat vertellen over het nummer Jij?
1: Dat gaat over een. Over een relatie die eigenlijk net beëindigd is en dat je te snel je laat verleiden voor de volgende stap, voor de volgende relatie. Lex Gaarthuis heeft het geschreven. Die is zelf ook radio-dj.
0: Ik vraag me af hoe jullie vandaag het allemaal voor elkaar krijgen om zulke bekende mensen dat die jullie nummers maken.
1: Ja, ik heb Lex eigenlijk leren kennen door mijn samenwerking bij het label. Ik zit sinds vorig jaar september bij Bronx Music.
0: Ja.
1: Dat is het label onder de vleugels van Wesley Bronkhorst.
0: Ja.
1: En daar ben ik eigenlijk begonnen met, of tenminste, ik had al een paar liedjes uit, maar met hem ben ik het plan verder gaan borduren. En zo heb ik Lex leren kennen. En Lex en ik hadden eigenlijk gelijk een goede klik qua liedjes. En daar is dit nummer uitgekomen. En ook Curaçao trouwens, het vorige liedje. Dat heeft hij ook geschreven.
0: Ja, en ik ben heel benieuwd welke weg jij in de toekomst ingaat. Want ik zie jou ook zo, bijvoorbeeld misschien naar aanleiding van een dinnershow, een prachtig album opnemen met dan af en toe ook een beetje een ballad met een beetje salsa-invloeden. Of schiet ik te ver door?
1: Nee, absoluut. Dat is zeker het plan. Ik wil echt een beetje dat Nederlandstalige Latin pop blijven doen. En ja, in de zomer wil ik natuurlijk iets meer aan de Latin kant. En in de winter misschien wel iets meer de popkant op. En daar wil ik echt een combinatie in gaan maken. En daar komt een heerlijk zwoele ballade komt er zeker in voor.
0: Oh, zalig. En dan zit daar waarschijnlijk ook wel een beetje zo'n Curaçao-vibe bij. Zo'n Latin-vibe.
1: Ja, lekker. Ik vind sowieso die zomerse vibe. Dit is ook de tijd voor dat soort liedjes. Hè. Noemen een Despacito en een Suavemente. En
0: ja,
1: dat zijn heerlijke liedjes als je s'avonds lekker in het zonnetje met een drankje op het terras zit. Ja, en dat is eigenlijk de muziek die ik een beetje wil gaan maken.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat er in de toekomst allemaal op je pad komt. En dat wil ik ook heel graag blijven volgen. Dus als er nieuw werk komt, krijg ik dat van Dennis weer te horen. En daar haal ik je ook in de uitzending. Vraag waar je geen rekening mee had gehouden. Wie is nou jouw grote inspiratie of passie op muziekgebied?
1: Ik ben eigenlijk, daar ga ik een hele andere kant weer op. Ik ben eigenlijk mijn leven lang, vanaf het moment dat ik kan lopen, ben ik altijd heel erg fan geweest van Michael Jackson.
0: Oh, kunnen we elkaar aan schudden?
1: Toen ik klein was, stond ik in mijn kamertje met mijn tv'tje met een videoband van een concert van Michael Jackson. En dan moesten mijn moeder en mijn oma in de deuropening gaan zitten op een stoel. En dan stond ik een heel concert na te dansen en te zingen. En ze mochten pas weg als het concert afgelopen was.
0: Heb je de film gezien?
1: ja, zeker. Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, heel veel mensen lopen te zeuren dat het niet negatief genoeg is en zo. Nou, ik vind dat onzin. Ik vond dit een hele mooie film. En ik vond ook dat zijn neefje dit prachtig speelt.
1: Ja, absoluut. Ik bedoel, in de basis gaat Michael Jackson ademt gewoon muziek. En dat is waar deze film om gaat. En ik ben juist blij dat ze al het negatieve niet zo aanstippelen in die film. Er is al negativiteit genoeg. Michael Jackson heeft gewoon ontzettend goede muziek gemaakt. En ik ben blij dat dat in deze film gewoon heel goed tevoren komt. En ik kijk uit naar het tweede deel.
0: Ja, en daarbij is er ook gewoon helemaal eigenlijk haast niets echt bewezen op allerlei gebieden.
1: Nee.
0: Dus zal het ook een beetje bijna laster zijn om dat dan... En hier hebben zoveel mensen, en dat zie je vaker, hè, dat recensenten...

0: heel negatief zijn over de film.
1: Ja,
0: maar de bezoekers vinden het dan geweldig.
1: Ja, absoluut. Ja, je ziet ook, na de film is er op Netflix weer een hele documentaire uitgekomen over Michael. Over de negatieve kant van het verhaal.
0: Ja,
1: en dan zie je ook alweer in die documentaire zie je ook alweer terug dat de dingen verdraaid worden. Dat er geknipt wordt in interviews, waardoor het nog negatiever wordt.
0: Ja, ik noem dat soort mensen. Ik noem dat soort mensen droeftoeters. Die dan proberen daar een beetje een slaatje uit te slaan en iemand door het slijk te trekken. Heel goedkoop.
1: Ja.
0: Terwijl het dus gewoon een hele fantastische grootheid was.
1: Zeker.
0: En in de toekomst, over een aantal jaar, dan sta jij op al die podia. Maar eerst...
1: Ik hoop het.
0: voordat het zover is, ga ik je vragen, Deon, of jij me wil aankondigen. En dan ga ik het voor de luisteraar spelen.
1: Ja, super. Dankjewel in ieder geval. En ik hoop dat jullie gaan genieten van mijn nieuwe single. Dit is Jij.
0: Dankjewel, Deon. Fijne zondag.
1: Dankjewel. Hetzelfde.
0: Hoi.
1: Doeg.

Ik zit hier echt met zo'n enorm veel plezier te presenteren. Dennis en ook Jeannette, hartelijk dank Jeannette de Wit en Dennis van der Kraan voor het voor mij maken. Jullie kregen de vrije hand om artiesten te kiezen die ik dan zou bellen. En dat kunnen we best eens een keer vaker doen. Echt super bedankt. En wat een heerlijke Latin muziek. We gaan naar Paul Heaton en Jackie Abbott met een titel waar ik allerlei gedachten bij kan hebben. Maar laten we het niet doen en zeker niet zo vroeg op de middag. The only exercise I get is you.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeef roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Hoornaars worden steeds vaker gezien in Nederland door klimaatverandering. De Europese hoornaar, van nature aanwezig, rukt op naar het noorden en wordt 3 tot 4 centimeter groot. De geelpoothoornaar, sinds 2017 in Nederland, is met 2 tot 3 centimeter kleiner en verspreidt zich over het hele land. Volgens de Wespenstichting gaan de hoornaars niet meer weg. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nierhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Het weer dan. Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

Wat een variatie, hè, in deze muziekmelange. Het vierde uur van deze één na laatste langere zomershow. Volgende week tot 3 uur, omdat ik dan 's ochtends al 2 uur gedraaid heb. Maar dan nog wel 1 uurtje langer en dan gaan we terug.

terug naar het oude format. En dan als er een keer stop is van de voetbal of whatever, dan gaan we een keer weer wat langer door. Jaap Dekker op zijn piano, op zijn boogie woogie piano. Ik kan me nog herinneren dat ik op de muziekschool zat en dan had ik echt zo'n oude dame met zo'n knotje en die verplichtte mij klassieke muziek te spelen tot ik het zo gehad heb. En zei van, ik gooi de boogie woogie tegenaan. En daarop had zij het weer gehad met mij en was ook een beetje het einde van mijn muziekschoolcarrière. Maar dat terzijde, Jaap Dekker boogie set in een groen knollen knollen land. De Zweedse Desiree Sarala nu met de Finse Maria Kalamjani in de marionettendansen.

is toch eigenlijk mooi, hè? Dat je gewoon bij uw lokale radiozender RTV Apeldoorn Libanese jazz hoort langskomen. Carola Samaha en Inya Melchiti. Eigenlijk stiekem een cashnummer, maar zodanig dat dat niet te herkennen is, of u moet heel goed in het Arabisch zijn. Vanuit christelijke hoek overigens, Carola Samaha, Libanon met een hele grote christelijke bevolking. We gaan naar interview nummer 7.

0: Hi Valérie van Mike Riva. En voordat ik met Mike ga bellen, ga ik heel even iets corrigeren. Ik zou het nieuwe nummer van Mike gaan draaien. En ik ga nu een eigen beslissing nemen buiten het managementbureau om. En ik denk dat ik dat kan maken. En dat ga ik naar het managementbureau ook verantwoorden. Want het nummer is eigenlijk nog niet uitgekomen. En het is ook in verband met de platenmaatschappij denk ik niet zo'n goed idee dat we het nieuwe nummer nu al laten horen. Dus dat gaan we niet doen. Ik ga zo meteen met Mike praten. Ik ga nog een nummer van hem draaien. En dan ga ik volgende week nog een keer met hem bellen. Dus hoort u hem twee keer. Wat een geluk. En dan gaan we het nummer dan draaien. Wat denk je, Mike? Wat een eigenwijze presentator.
1: Nee, zeker niet. Goede beslissing, vind ik.
0: Ja. Weet je, ik heb inmiddels zo'n band met Dennis opgebouwd dat ik hem dat morgenochtend gewoon ga uitleggen en waarom we het niet doen. Ik zeg ook altijd, jullie zijn te gast in mijn programma en mensen moeten zich ook prettig voelen hier. En dan gaan we niet een beslissing erdoor forceren waar jij je niet prettig bij voelt.
1: Nee, zeker weten.
0: Maar ik ga je volgende week gewoon weer bellen. Maar,
1: ja, gezellig.
0: Maar wat natuurlijk wel leuk is, we gaan de luisteraars wel even lekker maken. Wie ben jij en wat voor muziek maak je?
1: Ja, mijn naam is Mike Riva en ik kom uit het Brabantse Dongen, tussen Tilburg en Breda gelegen.
0: Ja.
1: En ja, ik ben nu dik twee jaar bezig met zingen. En ja, nu inmiddels na vrijdag, want de 28e komt mijn nieuwe nummer dan uit.
0: Juist.
1: En dan heb ik vijf nummers nou tot nu toe op mijn eigen naam. Daar zijn we heel trots op.
0: Ja. En ik ook trots om jou een programma te hebben. En is ook helemaal niet erg twee keer. Want het is wel leuke... Wat kunnen we zeggen? Hoe noemen we dit? Een beetje volkspop?
1: Ja. Die richting wil ik het inderdaad ook een beetje op hebben. Dus ja, dat is wel een beetje de insteek van het genre, ja.
0: Ja, superleuk. En kun je al iets... We gaan het nummer dus niet laten horen nu. Maar kan je al iets over het nummer zeggen? Zodat we de luisteraar voor volgende week een beetje prikkelen.
1: Ja, nee, zeker. Dit is eigenlijk het eerste nummer wat ik nu zelf eigenlijk ook helemaal mee geschreven heb. Dus ja, en samen mee geproduceerd ook. Dus ik ben er... Ja, we zijn eigenlijk met twee andere jonge gasten van mijn leeftijd. Ik ben 24. Hebben we dit eigenlijk heel dit nummer gemaakt. Dus ja, het is echt een lekker modern nummer eigenlijk. En ja, ik denk dat het ook wel een beetje dat die goed blijft hangen. Dus ik ben heel benieuwd wat de mensen na volgende week allemaal gaan zeggen en wat voor reacties dat ik krijg.
0: Nou ja, en misschien ook, het is helemaal niet beledigend bedoeld naar de vorige makers. Maar dit is wel jouw nieuwe nummer dus, die volgende week hier in de uitzending komt. Ik vind het wel de beste van de vijf.
1: Ja, nou, dat is leuk om te horen.
0: Ja, wij gaan zo meteen draaien. Ik ga nooit meer naar huis van jou. En dan, wat wij dan afspreken. En ik hoop dat je... Ik blijf even aan de lijn, dat je niet zo ophangt. En dan praten we nog heel even. En dan ga ik je volgende week gewoon in de uitzending bellen met het nieuwe nummer. En ik trek het boetekleed aan en bel morgen even met Dennis.
1: Komt helemaal goed.
0: Ik ga nooit meer naar huis draaien. Ik zou zeggen, tot volgende week en blijf even aan de lijn.
1: Helemaal goed. Hoi, dankjewel. Hoi.

really zero. Ja, mooi protestliedje van Rod McKeown. Ja, en dat zijn dingen in een programma. En soms moet je dingen onder spot beslissen. Ik heb u op de socials laten weten de nieuwe van Mike Riva te laten horen. En het blijkt dat het nummer officieel nog niet uit mag komen. Het management wilde wel graag dat ik het al ging draaien, maar de artiest heeft het liever niet. En op zo'n moment neem ik, en ik hoop dat u het ook begrijpt, de beslissing om partij te kiezen hierin voor de artiest en het niet te doen. En dan, dat zijn keuzes die je maakt. Van Rod McKeown nu naar de Celtic Women en de Ballroom of Romance.

Mooi, hè? Uit de beste zangers van een paar edities geleden van de Bukkers. Dit was Anneke van Giersberg. Prachtige stemmen, K-bloed. En daarvoor van Laid Back to Summer Reggae. En dan op zijn Noors door musical zangeres, klassiek geschoold zangeres. En Easy Listening repertoire, alles heeft ze. En ze zong ook nog eens in de Bobby Sox, Elisabeth Andreassen. Naar Spanje met Paloma Pradal, El Manicero.

0: my money.
1: Ja, zo doofden de klanken uit van Spaanse folklore. Paloma Pradal, El Manicero. De nieuwe van Henk Kamphuis. Ja, ik ga gewoon mijn eigen gang. Heerlijk nummer. Goedemiddag, Henk.
2: Goedemiddag.
1: Henk, vertel eens wat over jezelf.
2: Nou ja, ik ben 57 lentes jong. Ik kom uit Maarsen, dat is onder de rook van Utrecht. Ik ben ongeveer een kleine 30 jaar al actief in de muziekwereld.
1: Ja, daar hadden we het daar net over. Hè? Want ik kreeg van Jeannette het verzoek, oh, nou wil je aandacht besteden aan Henk. En toen vond ik twee Henk Kamphuizen op de Spotify. Maar je bent het allebei. Dus je hebt ook best wel een diversiteit in je liedjes als de andere Henk Kamphuis, als het ook om jou gaat. Je bent van alle markten thuis.
2: Ja, of nog steeds zoekende, hè? Dat zeg ik ook wel eens. Wat past bij je, wat past niet bij je? Ik ben eigenlijk gewoon een coverzanger die ieder weekend op pad is. En ja, wel op zoek naar een eigen geluid. En ik denk dat we hem gevonden hebben met het laatste liedje.
1: Wat een prachtig nummer, joh.
2: Dankjewel.
1: Ja, kun je er wat over vertellen? Want ik vind dit echt... ik heb meerdere interviews en het programma is om 4 uur afgelopen. Maar ik denk wel dat we een lekkere uitsmijter hebben. Hoe is dit nummer tot stand gekomen?
2: Ja, het is me eigenlijk gegund door Pascal de Vormen. Dat is een artiest uit Utrecht. Menig liedje geschreven. Die belde me op en zei, Henk, ik heb voor jou het perfecte liedje wat bij jou past. Ik heb altijd een motto van ga gewoon je eigen gang. En bewandel je eigen pad en haalt niemand je in. En hij zegt, dit liedje is op jouw lui geschreven. Dus ik heb hem van hem gekregen.
1: Ja, en soms zeggen ze, het past echt als een mooie jas. En dat is dit ook. Hè? Het is alsof het een jas is die om je lijf gegoten is. Het is je hoeft ook geen stem te forceren. Het is net of dit nummer gewoon... Ja, dit is Henk.
2: Ja, klopt helemaal. Het is raar dat ik dat zelf moet zeggen, maar zo voelt het wel.
1: Ja, en je zegt dus die zoektocht, hè? Ik vind dat heel interessant. En op een gegeven moment zeg je, ik denk dat ik het gevonden heb. Dan ben ik wel benieuwd op dit punt, waar gaan we dan nu naartoe?
2: Nou, ik denk gewoon wel dat ik wel in het volkse wil blijven. En gewoon, mm-hmm. Ja, gewoon herkenbare liedjes wil zingen. Mm-hmm. Over hedendaagse dingen. En gewoon ja, een beetje schijt aan de wereld. En ja, niet met iedereen meelullen. Beetje dat. Ja, wat je gewoon doen wat je denkt. En je een beetje spijt hebben van dingen die je wel gedaan hebt, dan die je niet gedaan hebt.
1: Maar wat wordt dat vreselijk veel gedaan, hè? Mensen die willen proberen ook bij hun baas in een goed plaatje te komen. Wat jij hebt zegt in jouw termen. Beetje scheid aan de wereld. Maar zoveel mensen kletsen met je mee. En ik heb dat ook wel met sommige mensen. En dan gaan ze zomaar met mijn mening mee. En dan denk ik, ja, dat hoeft dan maar niet. Iedereen heeft zijn eigen mening. En ik vind dat wel heel mooi hoe jij daarin staat.
2: Ja, ik durf ook wel te zeggen dat de muziekwereld niet allemaal leuk is. Het lijkt allemaal leuk, want er zit wel onder elkaar een hoop afgunst. En zo zit ik dus helemaal niet in elkaar. Dus ja, doe gewoon toch.
1: Ik denk ook dat je gewoon eerder in dit uur had ik een artiest aan de lijn. En zijn management wilde heel graag dat ik het nieuwe nummer draaide. Maar dat komt pas volgende week uit. En de artiest wilde het niet. En dan ik denk dat jij hetzelfde karakter hebt als ik. Dan ben ik wel zo eigenwijs dat ik zeg, nou, dan doen we het gewoon niet. En dan doen we dat volgende week. Want het gaat om het feit dat het nummer nog niet uit mag zijn. En je ziet in de muziekwereld wel dat er wel vaak dingetjes zijn.
2: Absoluut, ja, ik ben het helemaal met je eens. We kunnen nog tal van voorbeelden noemen, maar ik vind het super tof dat je dus naar de artiest hebt geluisterd en niet naar het management.
1: Nou, ik weet niet of ik het morgenochtend nog super tof vind, maar dat gaan we dan. Maar ook dat, hè? Ik zit te geinen. Ik ga zeker geen ruzie maken met het management, maar je kan gewoon wel zeggen van, de artiesten zijn te gast in mijn programma en niet het management. En het gaat erom dat ik een goede relatie heb met de artiesten, dat ik gezelligheid heb in het programma. En dan is voor mij de artiest, die geef ik hier een podium, die staat voor.
2: Ja,

0: Nou, het zie je echt. En ik zal me er helemaal niet druk om maken, want dat is natuurlijk nu een ding tussen de artiest en het management.
1: Ja, en ik begrijp dat andere omroepen dit allemaal wel hebben gedaan. En dat is in het kader van, nou, hoe jij het dan noemt, meelullen. En dat kan. En ik snap dat de collega's die beslissing nemen, maar ik ben inmiddels ook over de 50. En ik denk, ik ga ook maar gang.
0: Ja, dat bedoel ik. Het wordt je nieuwe live lied.
1: Ja, maar ik denk ook wel dat het management van RTV Apeldoorn, dat zijn ook wel mensen die best wel stevig in hun schoenen staan, dat die ook wel zoiets hebben van, ja, nee, dit is ook wel hoe wij als omroep erin staan, dat wij voor ons zijn de gasten en de mensen die hier in de programma's zijn en waar wij aandacht aan besteden, die staan op de eerste plaats.
0: Ja, ik denk dat jij morgen een heel groot compliment krijgt van ze. Dat je dit hebt gedaan, dat weet ik bijna zeker. Misschien was het wel een test, hè?
1: Ja. Ja, nou ook, ja, hè? Ik moet wel nog steeds zeggen dat ik dat soort dingetjes ook natuurlijk wel steeds spannender vind. Hè? Want naarmate je ook op die zoektocht bent, ga je ook voor jezelf dingen ontdekken van hoe ga ik met dingen om. Dus het is ook wel heel spannend, maar ook wel gewoon heel leuk om gewoon voor je eigen principes te staan.
0: Juist.
1: Ik ga jou vragen of je je zometeen je nummer wil aankondigen. En dan ga ik je ook vragen als er nieuw materiaal uitkomt, of je dan even met Jeannette wil overleggen of ze mij nog een appje stuurt, zodat ik je carrière in de gaten kan blijven houden.
0: Nou, dat vind ik sowieso heel tof. Dank je wel daarvoor alvast. En dat ga ik zeker doen. Ik ga zeker aan Jeannette alles doorgeven aan je. En ik vond het ook een superleuk interview. Lekker net even anders. Dus.
1: Ja, nou ja, dat is bij mij ook. Ik heb hier gasten van Tineke Schouten tot Treintje Oosterhuis tot volkszangers en alles. Maar iedereen zegt altijd, ja, het is heel anders. Maar eigenlijk, Henk, is het gekke dat ik gewoon mezelf ben. Of ik nou hier ben, of bij een vriendin ben, of bij mijn ouders ben. Ik ben altijd hetzelfde.
0: Ja, nee, ja, maar dit is tof. bij de meeste is het gewoon een even opnoemen en waar beter vinden op de socials en dat soort dingen allemaal.
1: Dat is niet leuk.
0: Dat zoeken ze maar lekker zelf uit, toch?
1: Nee, dat is niet leuk. Ja, nee, mijn gasten zijn volgens mij, de mensen die luisteren zijn best geletterd. Dus die kunnen best wel even Henk Kamphuis zelf intypen en dan kom je op de site. Anders krijg je ook heel gekunsteld gedoe, doen we niet. Ik ga vragen of je jouw nummer er een beetje met bravoer in wil gooien. Op wil noemen en dan gooi ik het erin.
0: Oké, lieve mensen. Nou, hier is dan de nieuwe single van Henk Kamphuis. Ja, ik ga gewoon mijn eigen gang.
1: En dat blijven we allebei ook gewoon doen. Komt-ie.
0: Helemaal goed.

Uit Hongarije, Friederika en Kinek Mondo Ivitska met... en daarvoor Bronwyn Keith Haynes, violiste van Fiddler's Pastime. Ik tref u volgende week graag aan voor nog een zomershow. Tot volgende week bij de Muziek Melange.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de luchthaven van Düsseldorf werd een 52-jarige Duitse vrouw vrijdag gestoken door een 5-streepschorpioen die zich verborgen had in haar jas. De vrouw keerde terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en daarna overgeplaatst naar een universitair ziekenhuis voor verdere behandeling. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Schieve roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn inmiddels 4 doden gevonden. Zaterdag werden 2 lichamen aangetroffen en later nog 2. 14 mensen ontsnapten, van die 8 gewond raakten. 2 ernstig. De oorzaak wordt nog onderzocht. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol kwamen in 2 dagen tijd 2 Duitse klimmers om het leven. Een 64-jarige viel 80 meter van de Olperre en overleed ondanks hulppogingen, waarbij een helikopter

0: hoopte vanwege slecht weer niet kon landen. Een dag eerder stierf een 19-jarige na een val van 40 meter bij de Großglockner. Het weer dan? Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Lang Leven Live.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: Goedemiddag. Fijn dat je erbij bent. Welkom bij Lang Leven Live. Ja hoor, je hoort het goed. De mannen liggen ergens met hun voeten in het zand te genieten van een welverdiende vakantie. Drie keer raden wie de sleutels van de studio heeft gekregen? Precies. Gemini is er weer om het over te nemen. En we gaan de komende 3 uur niet zomaar wat plaatjes draaien. Nee, we gaan live. Het komende blok staat in het teken van maar liefst 3 complete concerten. In dit eerste uur trappen we meteen gigantisch af. Zet je radio wat harder, want we gaan terug in de tijd naar een legendarische show. Duran Duran, live opgenomen door de BBC in het iconische Manchester Apollo. Haal die schoudervullingen maar uit de kast en draai de volumeknop open. Dit is Duran Duran.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de luchthaven van Düsseldorf werd een 52-jarige Duitse vrouw vrijdag gestoken door 5 streepschorpioen die zich verborgen had in haar jas. De vrouw keerde terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en daarna overgeplaatst naar een universitair ziekenhuis voor verdere behandeling. Zondagmiddag vlogen 5 F-35 straaljagers en een Chinook-helikopter over het circuit van Zandvoort, voorafgaand aan de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie vanwege extra geluidsoverlast bovenop de raceruiten die 3 dagen in Zuid-Kennemerland te horen was. Na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn inmiddels 4 doden gevonden. Zaterdag werden 2 lichamen aangetroffen en later nog 2. 14 mensen ontsnapten, van wie 8 gewond raakten, 2 ernstig. De oorzaak wordt nog onderzocht. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Het weer dan. Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Lang Leven Lang.

welkom terug bij het tweede uur van Lang Leven Live. Hier is je AI-vriend Gemini, klaar om de boel weer lekker op te schudden. Vandaag duiken we diep in de legendarische live muziek, te beginnen met dat iconische live album van The Rolling Stones, Go Live. En hoe kunnen we dit tweede uur beter aftrap geven dan met de klassieker der klassiekers? Pak je gitaar, zet de volumeknop op maximaal, want we gaan de boel eens even flink zwart verven. Luister mee naar Painted Black,

showtime.

You sounded amazing!

How about that? What do you feel?

Ra

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 2:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En in Australië is voor het eerst een zoogdier, een Australische zeebeer, gestorven door vogelgriep. Het dier werd woensdag gevonden bij Beachport. Ook grote kuifsteuns en dwergpinguïns raakten besmet. De overheid lanceerde het Plan van Noach-programma met een budget van 1,2 miljoen voor vaccinaties, waarbij 1 vaccin bijna €800 kost. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
5: Welkom bij het allerlaatste uur van Lang Leven Live. De tijd vliegt als je goede muziek draait, maar we sluiten af in stijl. In dit laatste uur duiken we in het prachtige project Imagine, John Lennon 75th Birthday Concert, waar een geweldige line-up aan artiesten de muziek van John Lennon eert. En voordat de mannen volgende week weer zelf achter de microfoon kruipen, moet ik als je AI-vriend nog even kwijt wat ik geweldig vond de afgelopen 2 weken, je de mooiste concerten te laten horen. We gaan van start. Zet je schrap voor pure muzikale magie met Imagine.
6: John Lennon once said, we live in a world where we have to hide to make love.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 2:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met een misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En in Australië is voor het eerst een zoogdier, een Australische zeebeer, gestorven door vogelgriep. Het dier werd woensdag gevonden bij Beachport. Ook grote kuifsteuns en dwergpinguïns raakten besmet. De overheid lanceerde het Plan van Noach-programma met een budget van 1,2 miljoen voor vaccinaties, waarbij 1 vaccin bijna €800 kost. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij wederom een uur amusant. Het blaasmuziekprogramma voor harmonie, fanfare en brass. U heeft kunnen luisteren naar de welkommars. Ja, toch een hele mooie mars om een uitzending mee te openen. Hij is van Karel Bilobek en het werd gespeeld door de Chess Army Central Band. En aan de techniek hebben we vanavond weer Herman de Brie. Mijn naam is Riet Welgave, samenstelling en presentatie. Ja, het thema van vanavond, La Vita e Bella, dat betekent het leven is mooi. Ja, en hoe is het leven? Het leven is mazo, mazo. Oftewel, ja, je moet maar nemen zoals het komt. Maar zo, dat is een compositie van Habs Egon Hauser. En het wordt gespeeld door die Europa-Brückler aus dem Stubaital.

En we vervolgen met La Vita e Bella. Het leven is mooi. Compositie van Niccolò Piovani. En het arrangement is van Silvio Corricone. En het is door een ad hoc windorkest ingespeeld. La Vita e Bella.

Het volgende werkje, dat is een echt concertwerk voor Blaasorkest. Het wordt ook gespeeld door de studenten van Conservatorio da Musica de Porto, windorkester. En dan heb ik het over The Spirit of Life, een compositie van Meinert Buckel. En het duurt maar liefst 11 minuten, 53.

En in het leven heb je vaak vele dromen. Any Dream Will Do, dat is een compositie van Andrew Lloyd Webber. Het wordt gespeeld door de Central Band of the Interior Ministry of the Jazz Republic.

En ieder mens is uniek. Ieder mens geeft een invulling aan zijn eigen leven zoals hij of zij daarover denkt. En ook vaak worden er eigen invullingen aan muziek gegeven. De titel My Way van Frank Sinatra is in een mooi blaasmuziekarrangement gearrangeerd door Roland Kreit. En Alexander Wurtz en Frans spelen het op hun manier. My Way.

En het mooiste van het leven is als je ook mooie herinneringen met elkaar kunt delen. Memories of You, compositie van Michel Geisler. En het wordt gespeeld door Academia da Musica da Costa Cabaret.

Een van die mooie dagen in het leven, dat is ook de trouwdag. Toen Harm-Jan Schenkel de compositie Hora Hadera schreef, had hij in gedachten een Israëlische bruiloft waarop volop gefeest en gevierd werd. En op een gegeven moment werd een dans ingezet, de Hora Hadera. Iedereen haakte elkaar in en in een grote ronde werd gedanst. En dat heeft hij weergegeven in deze titel Hora Hadera, gespeeld door Banda de Musica da Fossa Arrera.

thema van deze uitzending is La Vita e Bella, oftewel het leven is mooi. En misschien heeft u bij de volgende titel wel hele mooie herinneringen. Het is de titel Remembrance, een compositie van Andreas Ludwig Schulte. En het wordt gespeeld door Banda Sinfonica da Polizia de Seguranga Publica. Remembrance.

Ja, en als romantiek in de lucht ligt, ja, dan is het leven altijd heel erg mooi. Romantic Air, een compositie van Stefan Unterberger. En het wordt gespeeld door Blaaskapelle 6K.

En als het even tegen zit in het leven, moet je er toch maar het beste van maken. Up, Up and Away, compositie van Jimmy Webb. Het arrangement is van Henk Ubbels. En het wordt gespeeld door Banda Sinfonica da Policia de Seconda Pubblica. Up, Up, Away.

Ja, en het gevoel hebben geliefd te zijn, dat speelt er ook een hele grote rol bij mensen, bij hun gevoel van welzijn. Make You Feel Me Love van Bob Dylan. En het arrangement is van Anton Burger. Het wordt gespeeld door Banda de Musica de Fossa Arena.

Ja, en er is alweer een einde gekomen aan dit eerste uur. Harmonie, fanfare en brass. We gaan eruit met Up Where We Belong. Herman, jij bedankt voor de techniek. Luisteraars, bedankt voor het inschakelen. Volg ons weer op Facebook Amazant en op de website www.amazant.info, die keurig onderhoud wordt door Gerard op. En luister nu naar Up Where We Belong van Blaaskapelle Tiderium.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het instorten van een vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 2:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij een uur amazante met Bumische blaasmuziek. Mijn naam is Riet Welgaven, samenstelling, presentatie aan de techniek Herman de Brie. En we zenden uit live vanuit Studio RTV Apeldoorn in een mooi zomersavond. Het thema van vandaag is zomertijd is badetijd. En wij nemen u muzikaal mee langs verschillende items voor badetijd. Oftewel de gewoontes van het baden in Nederland en daarbuiten. De Spaanse Mars, dat was de openingsmars. Origineel 94 regimentsmars van Jozef Matthies. Het arrangement van Matthias Rauch. En het werd gespeeld door die Innsbrucker Böhmische. En Spanje, ja, velen gaan altijd op vakantie naar Spanje om daar aan de stranden te genieten van de zon. Maar dat kan ook uiteraard ook aan de Nederlandse kust. Dus we hebben stranden genoeg om te genieten. Daar ga ik u straks meer over vertellen. Want Am Zee, daar is het mooi. Am Zee is een compositie van Karel Vasek. Arrangement van Christophe Rachelt. En het wordt gespeeld door Frege Blechle.

Ja, en in de Duitse taal is het natuurlijk net allemaal even andersom. Want am zee is aan het meer. En am meer, dat is aan de zee. Maar we hebben hier in Nederland een mooie IJsselmeer. Waar je fijn met je bootjes kunt zeilen. Maar ook badderen en ook zonnebaden en zwemmen. Dus wat let ons om de zomertijd met de badentijd om te brengen, door te brengen. Ontwikkelingen van onze badcultuur, dat is eigenlijk ook een beetje begonnen in 1818. Toen heeft de heer Cats een buitenverblijf Zorgvliet aangelegd.

Het waren kleine houten gebouwtjes met een wachtkamer en vier badkamertjes en uitzicht op zee. Dat was in de badplaats Scheveningen. In 1819 kwam er een verordening van de burgemeesters en wethouders van Den Haag. En die luidde: er zal in zee niet gebaat worden dan met zogenaamde zwembroeken. En hiermee deed de badmode zijn intrede. In 1820 werd het houten gebouw vervangen door een stenen gebouw. 1828 nam de gemeente Den Haag het badhuisje over en liet toen op dezelfde plaats het stedelijke badhuis bouwen van steen. En later kwam er ook een hotel bij. En in 1884 werd het koorhuis gebouwd in Scheveningen. En met een koorhuis komen we ook aan de kuurorden. Zoals bijvoorbeeld Marienbad op de Duits-Tsjechische grens. En Cruis aan Marienbad, dat is een compositie van Freek Mastrini. Het wordt gespeeld door het Studio Orchestra Rundel.

En baden aan de Scheveningse stranden, dat ging er in de 19e eeuw heel anders aan toe dan vandaag de dag. Zo gingen de badgasten toen de tijd met zogenaamde badkoetsen de zee in. Of ze namen in het badhuis een bad met zeewater. En door de opkomst van baden in zee kwamen ook in de loop der tijd veel herbergen.

en hotels om de badgasten te ontvangen voor een langer verblijf. En die badgasten, dat waren dan ook meestal goede burgers met een flinke portemonnee met geld. Want voor de gewone arbeider was dat uiteraard niet weggelegd. En dat baden, dat moet u dan voorstellen, dat ze heel even met, ja, helemaal gekleed in de mode van toen, even in het zeewater stapte en er dan weer uit. Van zwemmen was absoluut geen sprake. En in de koororden, daar werd ook vooral gebruik gemaakt van de spa-baden en dergelijke. Ook al een heel oud gebruik. Komt al in de Romeinse tijd voor. Ja, en de zomer, dan houden we ook graag van een zomernachtfeestje aan het strand. En wij gaan genieten van het zomernachtfest van Simon Lauble, gespeeld door Anton Gelle en de Schitzachtaler Blaasmuziek. En dat komt van voor de wekelijkse cd van deze kapel, de cd Zeit für uns, cd nummer 10, Sommernachtfest.

van de zon te genieten. Want men zegt dat de zon goed is voor lichaam en geest. En de Bummerwald Kapelle die gaat er ook over de zon zingen. Want als je je zon in je hart toelaat, dan gaat het ook beter. Las die zonne in dein Herz. Compositie van Martin Diederen en Matthias Rauch. En het wordt gespeeld door de Bummerwald Kapelle uit Schinnen. En de zang is onder andere van Martin Diederen.

Ja, misschien bent u net als ik ook wel opgegroeid aan de rand van de Veluwe of op de Veluwe. En dan is zo'n groot meer of zo'n zee niet indirect bij de hand om daar te gaan badderen. En wij zochten ons vertier dan ook vaak wel bij een stromend beekje of een vijvertje. Dat doen ze ook vaak nog in Oostenrijk en Alpenlanden. En Jozef Ponka, ook een Tsjechische componist, die heeft daar een titel van gemaakt, An meinem Bachlein. En het wordt gespeeld door die 12 Pilsner.

En zo aan het eind van de winter, dan worden de sportscholen weer goed bezocht door de dames. Verschijnen er weer allerlei artikeltjes over diëten in de bladen. Want in de zomer moet je natuurlijk wel met je mooie bikinifiguur voor de dag komen. Menigeen past dan ook aan het eind van de winter de bikini even aan. En ja, dan zitten er toch af en toe toch wel die pontjes van de kerstdagen er nog op. Maar je wilt er toch ook als een schöne vrouwlijn wil je je tonen. Een schöne vrouwlijn, dat is een compositie van Hans Hofer. Wordt gespeeld door muziekverein Deutschkreuz.

Soms kun je het zo gek niet bedenken of er wordt wel een internationale dag voor bedacht. Zo is het ook op 5 juli de internationale dag van de bikini. Wie het precies de bikini heeft ontwikkeld, dat is onduidelijk. Was het de werktuigbouwkundige Louise Reard, die in 1940 het lingeriebedrijf van zijn moeder overnam? Of was het Jacques Heim, een modeontwerper? De datum van de internationale dag op 5 juli is gebaseerd op het feit dat Louise Reard de bikini officieel lanceerde tijdens een autotentoonstelling, waarbij hij de 19-jarige danseres, het aandurfde om het kledingstuk op de catwalk te tonen. Dat was natuurlijk een hele sensatie. En de naam bikini, dat is vernoemd naar Bikini Atoll, het eiland in een stille Zuidzee. Maar Louis Richard, 4 dagen voor de lancering van de bikini, kernproeven liet uitvoeren. En de internationale bikinidag bestaat al sinds 5 juli 1946. Nou, dat was even een wetenswaardigheidje over de bikini. We gaan verder met een wonderschöne zomernacht. Een compositie van Frans Mayerhoven, gespeeld door het studioorkest Wolf Vito Vetta und Deine Blasmusik.

Maar in het tweede helft van de 20e eeuw nog gewoonte werd om topless te zonnen. Of de naaktstranden zich ontwikkelden. Of gewoon in een zwempark aan de stranden liggen. Want de zon even op je laten schijnen was heel gewoon. Want een bruin uiterlijk, ja, dat was toch wel iets wat je moest hebben. Zo was het in de 19e eeuw heel anders. Want even die badmode volgen. In 1880 deed men alles aan om de huid te beschermen tegen de zon. Een blanke huid was een teken van rijkdom. Het badkostuum was tweedelig en bestond uit een soort kniebroek met kousen erbij en een tuniek met korte mouwen. Vanaf 1900 kwamen de eerste ontwerpen van eendelige badpakken in de handel. En dat waren dan badpakken met korte mouwen, maar eveneens weer met broekspijpen, maar nog steeds de kousen eronder. En in 1924 ging men aan de slag met de breinaalden om een badpak te breien. Ja, ik heb er zelf helaas ook nog één gehad. Een verschrikking. En vanaf 1927 kwam de eerste rubberen badmuts ter bescherming van de haren. En in 1936 kwam de eerste zwembroek voor mannen waarbij zij hun bovenlichaam bloot mochten tonen. Nou, even een klein wetenswaardigheidje over het badpak. Maar nu is vooral naar de zee en de stranden en aan de zwembaden liggen, is vooral een kwestie van zonnebaden. De Sonnenschein Polka van Heinz Abera gaan we naar luisteren, gespeeld en gezongen door die Muntermacher.

Nou, moet ik me even corrigeren, want dit was dus een instrumentale versie. We gaan even naar Spanje. Compositie van Adi Rinna. En dan hebben we het over de Saludos España. Een mars gespeeld door Blaaskapelle Alpenland.

Hans Hutter en die Organaal Igelander muzikanten, die hebben een goed advies voor u. Genies dein Leben jeden Tag. Het is een compositie van Helmut Kasper en Julian Hals. En de tekst is van Katharina Preya, die dat ook onder andere gaat zingen. Genies dein Leben jeden Tag.

Ja, en dan hebben wij als team van Amusante ook een tip voor u om van het leven te genieten. Namelijk is een concert te bezoeken. Kijk op www.polkafest.nl, want dan weet je waar de muziek speelt. En u kunt ook informatie vinden op de website van Amusant, www.amusante.nl. Info. En ook op onze Facebookpagina treft u regelmatig tips aan over concerten. En dat is de Facebookpagina vindt u op Radio Amusant. En Amusant schrijft u dan met een Z. Dus wie weet komen we elkaar wel tegen bij een of ander concertje. En kunt u niet van het concert genieten of van de zee of de zon, dan is er altijd nog onze radio-uitzending. Hè? U kunt ook Uitzending Gemist altijd luisteren. We gaan verder met Zuidzeetraume, een compositie van Manfred Snyder. Het arrangement is van Steve McMillan en het wordt gespeeld door de Washington Winds.

En ons thema is nog steeds zomertijd. Met is het badentijd. Oftewel, de zomertijd is baddertijd. En we kunnen natuurlijk ook genieten van een mooie wandeling langs het de zee of het meer. Zo ook Manfred Wiener, Spaziergang am See. Gespeeld en gezongen door het orkest Manfred Wiener.

Ja, en dan zit onze uitzending er alweer bijna op. Mocht u op vakantie gaan, dan wensen wij u een hele mooie vakantietijd. En ja, moet u werken, dan is het natuurlijk ook fijn om in de zomer een mooie tijd te hebben. We gaan eruit met de Schöne Urlaubszeit van Ivan Prisnarschin, gespeeld door die Alpenkreiner. En aansluitend onze eindtune ervuld te wensen. Dank u allen voor het inschakelen en hopelijk tot de volgende keer. Herman, jij bedankt voor de techniek en Gerard Hop voor het bijwerken van de website. Tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. Bij het instorten van de vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 2:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met de misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Klassiek.
3: Radio Apeldoorn.
4: U bent nog steeds verbonden met RTV Apeldoorn en wel met Apeldoorn Klassiek. En we gaan een heel uur klassieke muziek voor u draaien. En we starten met een strijkkwartet en dat is het menuetto.

Ja, altijd heerlijk om met dit soort barokke muziek te starten. Ja, dan gaan we starten met...

duiken even in de agenda. En dan zijn er in september altijd weer prachtige klassieke concerten. Het seizoen begint dan weer een beetje. En dan zien we het Dutch Classical Talent. Vroeger was het het Vriendenkransconcours en het debuut. Maar het is als een talententraject een begrip in de Nederlandse klassieke muziekwereld. En via audities kiest een vakjury 4 toptalenten die zich in een coachingsprogramma ontwikkelen en op tournee gaan langs de 14 grootste concertzalen van Nederland. En hun programma's zijn over het algemeen prikkelend, actueel, ontroerend en spectaculair. En we gaan luisteren naar Rachmaninoff, Etude, Tableau, opus 39, nummer 4, in B mineur. En het wordt gespeeld door Elisabeth Goh. En zij is geboren in Singapore en is een klassiek pianiste, bekend om haar gevoelige muzikaliteit en artistieke nieuwsgierigheid. En zij volgt een masteropleiding aan het Conservatorium van Amsterdam onder David Kuiken en Frank van der Laar, waar zij ook hedendaagse repertoire studeert onder Ralf van Raat. En dat kan je ook horen. Als je naar YouTube gaat, dan kan je haar vinden, Elisabeth Goh. Maar ik dacht, dat is iets te experimenteel en wij gaan naar Rachmaninoff.

Ja, Rachmaninoff, dat heeft zo'n klank dat het bijna niet te begrijpen is, die muziek. Maar als u naar dit pianostuk luistert, dan valt het wel mee. En hij geldt als een van de belangrijkste pianisten van de 20e eeuw. En was als componist voorzitter van de Russische romantiek.

U luisterde zojuist naar Una Odissa van het Nederlands Blaasensemble. Ja, en wat wil nu het geval? Dat de Odyssey-film draait nog steeds in Gigant tot eind augustus. Dus dat is echt een geweldige film. Ik zou, als u hem nog niet gezien heeft, wat ik me niet kan voorstellen, maar goed, dan zou ik er toch even naartoe gaan. De Odyssey van Homerus opent niet met een langdradige inleiding, maar begint direct met een krachtige introductie die de proloog wordt genoemd. En het Blaasens Ensemble heeft daar dus muziek op gemaakt. De proloog bestaat uit twee hoofdonderdelen.

De propositie. En de dichter vertelt in het kort waar het hele verhaal over zal gaan. En de invocatie. De dichter roept de muze aan en vraagt hem om hulp en inspiratie om het verhaal goed te kunnen vertellen. Nou, het is een prachtige film.

U luisterde zojuist naar een Gregoriaans lied, het Salve Regina. En het is een van de vier Maria-antifonen die elk in een andere periode van het jaar worden gezongen. Het Salve Regina wordt gezongen tussen Drievuldigheidszondag en het feest van Christus Koning. En men bidt het ook wel aan het eind van het Rozenkransgebed. En Salve Regina, dat kan je vertalen als wees gegroet koningin. Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij ballingen, kinderen van Eva. Tot u smeken wij zuchtend en wenend in dit dal van tranen. En de Gregoriaanse notatie, ja, dat is prachtig om te zien.

We luisterden zojuist naar Lavinia Meijer. En zij is een wereldberoemde Nederlandse harpiste die grote bekendheid verwierf met haar vertolkingen van minimalistische muziek. En haar album met werken van componist Philip Glass, waaronder het hypnotiserende stuk Metamorphoses, is een van haar meest gevierde projecten. Metamorphoses is oorspronkelijk gecomponeerd voor piano, gebaseerd op de gelijknamige novelle van Franz Kafka. Lavinia Meijer bewerkte deze beroemde pianowerken eigenhandig voor de harp. En haar interpretatie van dit werk bracht een betoverende, etherische klank die door recensenten wereldwijd wordt geprezen. En ze heeft dus allerlei werken van Philip Glass op dat album gezet. Zaterdag 29 augustus, dan komt het ballet uit het Zwanemeer, de Notenkraker. En dat speelt van 29 september tot en met 4 oktober in Orpheus. En op 30 december zie je ook nog de Notenkraker in Orpheus. En dat is allemaal in het kader van de opening. En dat is de landelijke start van het culturele seizoen van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. En dan viert Apeldoorn dit mee als satellietstad met een eigen programma vol kunst, theater, muziek, dans, straattheater en ontmoetingen met makers. En je kan op allerlei plekken in de stad kan je iets vinden over dit openingsfestijn.

We luisterden zojuist dus naar de openingsscène van Tchaikovsky's Zwanenmeer. En gaat u vooral naar de website van Orpheus, maar ook naar de uitagenda in Apeldoorn. Want daar kunt u het allemaal vinden. En zeker de opening van het hele seizoen, dat is de moeite waard. Want dan vindt u echt allerlei activiteiten in heel Apeldoorn. We gaan luisteren naar Mendelssohn. En wel een vioolconcert in E mineur, het Andante. En het wordt gespeeld door Victoria Mulova. En zij wordt begeleid door het Orkest Revolutionaire Romantiek onder leiding van John Elliott Gardiner.

We blijven even bij Vivaldi. En dat is een pianostuk wat Eichhorn voor piano heeft gearrangeerd. Justus Eichhorn. En het is officieel, of van oorsprong, is het een fluitconcert van Vivaldi in C, het Largo.

Ja, u luisterde zojuist naar Jules Massenet. Een meditatie van het Thais voor de viool en de piano. En de violiste is Ruzanda Panvili.

U luisterde zojuist naar een duet van gitaar en cello. Eigenlijk een hele mooie combinatie, wat je niet zo vaak tegenkomt. En dat is wel door een zus en een broer gespeeld en gearrangeerd door Slava Grigorian. En hij speelt ook gitaar. En Sharon Grigorian, en zij speelt de cello. En zij hebben een album gemaakt van de muziek van Piazzolla. En we zijn ook aan het eind gekomen van dit prachtige uur klassieke muziek. Het enige klassieke muziekuur op de RTV Apeldoorn. Blijft u vooral luisteren. Onno komt na ons met muziekmelange. En het duurt nog even voordat we daarna sport hebben. Dus hij doet het wat langer. En kijkt u ook vooral op de website. Daar vindt u informatie over wanneer we online zijn. En wat u kan verwachten binnenkort. Gaat u ook naar de YouTube-kanaal. Daar vindt u allemaal prachtige tv-programma's. En de zomer is nog niet voorbij, maar dat begint nu ook allemaal weer. De politiek is weer bijna terug van reces, dus u kan ons ook weer daar verwachten. Ik wens u natuurlijk een prachtige zondagavond en tot volgende week. Nee, en we gaan eruit met dezelfde muziek van Slava Grigorian en Sharon Grigorian. Tar en cello. Dag!

0: Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. Bij het instorten van de vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Give Me The Night.
2: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.

Goedenavond en welkom bij Give Me The Night. Een uurtje fijne muziek vol funk, jazz, soul, Latin. Gewoon een uurtje muziek op de zondagavond om het weekend fijn mee af te sluiten. Mijn naam is Lijn en fijn dat u luistert. Waar zijn we mee begonnen? Met Bruno Mars. En de laatste tijd veel om te doen. Deze zanger, songwriter, multi-instrumentalist, muziekproducent heeft 10 jaar lang geen solo muziek uitgebracht. En 2017 was hij voor het laatst in Nederland. En dit jaar, 2026, staat hij weer een paar avonden in de Amsterdam Arena. En voor al zijn concerten wereldwijd is op één en dezelfde dag, op één en hetzelfde tijdstip, is die kaartverkoop de lucht ingegaan. Er kwamen al snel extra concerten bij en het was vechten om kaartjes. En mocht u zich afvragen of het mij gelukt is, jawel, ik heb geen idee waar ik zit, maar kan mij niet schelen. Ik ben erbij. Dus die zijn in de pocket. Wat ik zei, niet zelf solomuziek uitgebracht. Zijn album The Romantic komt binnenkort. Kan elk moment volledig op Spotify staan. En I Just Might is de eerste single en staat al meteen nummer 1 in Amerika. Wat hij ondertussen in die 10 jaar wel heeft gedaan, is heel veel geschreven en geproduceerd voor andere artiesten. En hij heeft heel veel samengewerkt. Waaronder met Anderson Paak. En daar heb ik wel eens vaker muziek van gedraaid. Samen besloten zij een bandje op te richten. En dat noemden ze Silk Sonic. En in november 21 kwam hun debuutalbum uit. En dat had de titel An Evening with Silk Sonic. En in maart van dat jaar kwam hun eerste single uit, Leave the Door Open.

0: Sonic, Bruno Mars met Anderson Paak. En die Brandon Paak Anderson, zoals die eigenlijk heet, is een Amerikaanse rapper, producer, zanger, drummer, multi-instrumentalist. Hij heeft een eigen band, The Free Nationals. En nou, buiten dat hij allerlei samenwerkingen heeft, hij heeft vorig jaar nog een album geproduceerd voor Mariah Carey, die zowaar dacht, ach, laat ik nog eens wat anders doen dan alleen kerstliedjes. Nou ja, brengt hij ook solo muziek uit. Waaronder het nummer Calm Down.
1: Y'all niggas got me hot.

0: Ja, en op het nummer Stare at Me werkte Anderson Paak ook samen met Jane Hendock, wiens echte naam Mayarai. Als ik het goed uitspreek hoor, Summers is. Het is een zangeres en rapper en zij komt uit Oakland, California.
1: Dit is Lijn met Give Me the Night.

Die Jane Handock, die had haar sporen eigenlijk al wel verdiend als songwriter. Voor onder andere haar werk met Marcel. En dan heb ik het over Adrian Marcel, die ook singer-songwriter is. En die ooit onder de vleugels, onder de hoede werd genomen van zanger Rafael Sadiq. Die hem als zijn protégé opnam. Jane Handock, die schreef dus voor die Marcel zijn doorbraakhit 2AM. En daarmee eigenlijk breidde Jane haar klantenbestand uit. En kreeg ze aanzien binnen de muziekindustrie. Zo heeft ze ook samengewerkt met Kelly Rowland. En heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan diens soloalbum Talk A Good Game uit 2013. Maar zo heeft ze nog met heel veel andere mensen samengewerkt. Maar ze brengt ook hele fijne solo muziek uit. Waaronder het nummer Stingy.

In 1966 namen Isaac of schreven Isaac Hayes en David Porter het nummer Baby. En dat werd toen datzelfde jaar voor het eerst opgenomen door Carla Thomas. Het werd meteen de opening track van haar album Carla. En het kwam uit op single bij Stax Records.

Marvin Gaye die nam in de tweede helft van de jaren 60 behoorlijk wat duetten op. En dat inspireerde Carla Thomas, die we net hoorden, samen met Otis Redding, om dat ook maar eens te doen. En in 1967 kwam hun album King and Queen uit. Het was het vierde album voor Thomas en het zesde en tevens laatste album van Otis Redding, die datzelfde jaar op 10 december helaas overleed. En op dat klassieke album staan echt soul legendarische nummers als It Takes Two, Knock on Wood en ook Tramp.

Ja, dit uurtje muziek kan natuurlijk niet zomaar doorgedraaid worden zonder de grootste hit van de King of Soul, want dat was de bijnaam van Otis Redding, te draaien. En dan heb ik het over Dog of the Bay, het nummer dat eind 67 werd opgenomen, vlak voor zijn overlijden en als single uitkwam in januari.

0: Nee hoor, ik heb wat leuke duetten bedacht voor vanavond. En ja, dan kom ik ook uit op het nummer I Knew You Were Waiting For Me. En dat is een duet tussen Aretha Franklin en George Michael. Nou, zo komt er even een... Die zat even op de stembanden. Excuus. Het was voor George Michael echt een enorme grote droom om te zingen met een van zijn favoriete artiesten, Aretha Franklin. En dit nummer werd ook meteen een wereldwijde hit en bereikte in Nederland, België, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Zimbabwe, de Verenigde Staten, de nummer 1 positie. Ga er maar van genieten. I Knew You Were Waiting, George Michael en Aretha Franklin.
1: Dit is Lijn met Give Me The Night.

In 1998 deed George Michael het nog een keer, alleen dit keer met Mary J. Blige. En daarvoor namen ze het nummer S, dat in 1977 geschreven en gezongen werd door Stevie Wonder. En in de versie van Wonder behaalde het wereldwijd weinig succes. De combinatie George Michael en Mary J. Blige, die waren succesvoller.

Mary J. Blige die nam weer op haar beurt een bijzonder duet op. En wel met Bono van U2. Ik heb het over het nummer One. En dat komt van het album The Breakthrough uit 2005 van Mary J. Blige. En haar versie van U2's nummer One. Want zij hebben het origineel geschreven. Dat stond op hun album. Achtung Baby uit 1991. Het duet werd voor het eerst live ter horen gebracht tijdens de Grammy-uitreikingen.

Ja, en die Ierse zanger van U2, Bono, die heeft een heleboel samenwerkingen gedaan. Ik heb het over B.B. King, Paul McCartney, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Stevie Wonder met Quincy Jones, Bob Dylan, Jay-Z, Rihanna, onze eigen Martin Garrix. Maar misschien wel zijn meest bijzondere samenwerking was met Frank Sinatra. In 1993 namen zij het nummer I've Got You Under My Skin op. Sinatra zong het nummer voor het eerst in 1946. En hij bracht het in 1956 en 63 uit op album. 30 jaar later werd het dus een duet met Bono. En weer een jaar later reikte deze Ierse zanger een speciale Grammy Legend Award uit aan Sinatra. En daarmee was het cirkeltje rond. Frank Sinatra samen met Bono, I've Got You Under My Skin.

0: under my skin.
1: Ja, en je hoorde het Bono zingen Blue Eyes, maar Sinatra had nog een bijnaam, The Voice. En deze Amerikaanse zanger, acteur, filmproducent, filmregisseur, radiopresentator, televisiepresentator. En volgens mij heb ik het rijtje dan wel gehad wat die man allemaal deed. Stond natuurlijk bekend vanwege zijn onherkenbare stem. Die allerlei titels heeft gekregen als krachtig, charismatisch, nostalgisch, teder. Nou ja, ik kan wel even doorgaan. Maar deze Frank Sinatra die is langs getrouwd geweest met Barbara Sinatra. En zij kregen 3 kinderen. Frank Jr., Tina Sinatra en Nancy. Nancy is zelf ook Amerikaanse zangeres en actrice. Ze is de oudste dochter van Frank en Barbara. Zij is zelf weer getrouwd met haar eigen tiener-idol Tommy Sands. En in 1962 scoorde zij een eerste hitje in Europa met Like I Do. Haar muzikale carrière piekte in de tweede helft van de jaren 60 met een rij pophits. En in het voorjaar van 66 scoorde zij een monsterhit in zowel Amerika als in Europa met These Boots Are Made For Walking. En u kent de tv-promoclip. We hebben nog niet echt clips gemaakt, maar er stond ze op hoge witte laars te dansen met allemaal go-go danseressen om haar heen. Het kon natuurlijk niet uitblijven. En dus hebben Frank en Nancy samen ook een liedje opgenomen. En dat is Something Stupid.

Oh, dat was allemaal weer het uurtje muziek op de zondagavond. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Ik dank onze onvolprezen Theo weer voor de techniek. Dank je wel daarvoor. En waar gaan we ermee uit? Nou, ik maak graag cirkeltjes rond. We begonnen met Bruno.

Bruno Mars met eindelijk na 10 jaar weer solomuziek. En daarin vertelde ik dat hij in die 10 jaar daartussen echt veel duetten heeft opgenomen. Zo ook met Lady Gaga. En dus gaan we eruit met Die With A Smile. Ik wens u een mooie week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder

0: lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harold is tot nader order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nader order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom...

0: de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de Nachttour.

Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. 2 verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In een nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.